0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter voor 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien, in de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

FM.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. De rechtbank Gelderland heeft een man uit Oldebroek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar en tbs met voorwaarden voor het bedreigen van 2 personen in Harderwijk. De rechtbank sprak de verdachte vrij van poging tot moord en poging tot brandstichting, maar oordeelde dat sprake was van een zeer ernstige bedreiging. Het incident vond op 11 augustus verleden jaar plaats bij een woning in Harderwijk. De verdachte keerde na een ruzie over gereedschap terug naar de woning nadat hij bij een tankstation benzine en een aansteker had gekocht. Vervolgens gooide hij benzine over 2 aanwezigen en bedreigde hen ermee in brand te steken. De slachtoffers vluchtten de woning in, waarna de verdachte een ruit vernielde. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet kunnen volgens een onafhankelijke stikstofexpert een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de stikstofuitstoot op en rond de Veluwe. Uit een doorberekening blijkt dat de voorgestelde maatregelen perspectief bieden voor natuurherstel en tegelijkertijd ruimte kunnen creëren voor woningbouw, infrastructuur en economische ontwikkelingen, meldt Dagblad de Stentor. Voor de Veluwe, waar de stikstofbelasting al jaren een groot knelpunt vormt, kunnen de maatregelen volgens de analyse leiden tot een merkbare afname van de uitstoot. En tot slot, het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 4 jaar geëist tegen een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Die wordt verdacht van een reeks insluipingen en diefstallen bij hoogbejaarde vrouwen. Onder de slachtoffers bevinden zich ook inwoners van Putten en Nijkerk. Volgens het OM pleegde de verdachte tussen september 2015 en februari dit jaar in totaal 9 diefstallen bij vrouwen tussen de 80 en 98 jaar oud. De feiten zouden hebben plaatsgevonden in onder meer Putten, Nijkerk, Bemmel, Tiel en Doetinchem. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak in deze zaak. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

0: De laatste week alweer van de maand juli. We gaan hem deze week afronden en dan zit de zevende maand er ook alweer op. En het is maandag en dat betekent dat André er ook is. Goedemorgen André. Oh, wacht even. Goedemorgen André.
1: Goedemorgen.
0: Ja, zie je dat.
1: Stond weer uit, hè?

0: Ja, dus doen we zelf weer vandaag mee. Het is vakantie, dus het zal rustiger zijn dan andere weken.
1: Ja.
0: Vorige week kon je het al merken dat het langzamerhand minder werd. En ja, mensen gaan natuurlijk op vakantie. De bouwvak is begonnen. En behalve wij. Wij zitten hier gewoon.
1: Wij zitten.
2: Hey, wat is wakker? Hey, wat is wakker?

0: Dus maak gebruik van de WhatsApp. Door te mailen, te bellen of langs te komen. Wat het beste bij je past. Ja, je hebt vakantie, dus je zou er een uitje van kunnen maken. Een bakje koffie komen doen. Maar ja, aan de andere kant, misschien ben je ook heel ver weg. Dan kan je misschien beter WhatsAppen. 06-83-09-83-09. Is het meest gebruikt en het snelst. En dan beginnen we met drie snoeznummers. En deze komt van de 18 plus 2 van André. Ja, Vince Gill.
1: Lekker rustig.

0: Zo, dat waren de snoesnummers. En ja, daarmee hebben we het officiële start van de maandagmorgen gehad. En natuurlijk daar wel even ochtend gymnastieken.
1: Oh ja,
2: zeker.
0: Ben je er klaar voor ochtend gymnastiek?
2: Ja, ik was helemaal lekker weg snoest bij de snoesnummers. Maar zometeen gaan de handjes weer in de lucht, zeker.
0: Nou, ja. Daar gaat hij dan.

0: Zo, dat was de ochtendse muziek. Monolink. Father Ocean, zo heet het nummer.
1: Ja, leuk. Dat is een EDM-artiest inderdaad. Hè? Maar ken jij Monolink?
0: Nee, verder niet. Ik heb hem in mijn lijst staan. Ja, precies. En daar ken ik hem van.
1: Leuk dat hij langskomt.
0: En that's it. Ja, en hoe was je week?
1: Mijn week? Ja, weer van alles en nog wat. En ik ben ontzettend blij met die heerlijke... Wij hebben in Ermelo een ongelofelijke bui gehad. Gisteren regenbui gehad.
0: Ja.
1: En hoe was het hier in Putten? Is het er langs ook hetzelfde een beetje, geloof ik, of niet?
0: Ja, het is me een beetje ontgaan wat er buiten allemaal gebeurde.
1: Ja, gistermiddag. Heb jij niet op zitten letten, zeg maar?
0: Heb ik niet op zitten letten.
1: Nee, nou, ik wel. Ik was... ik stond daar ook. Net zoals nu, net met Monolink, stond ik met mijn handjes in de lucht, hoor. In de... Eindelijk weer regen.
0: Ja.
1: Nou, het scheelt mij een paar dagen sproeien. Ik heb natuurlijk een grote tuin. Dus gisteren en vandaag en morgen hoef ik niet te sproeien. Maar ja, daarna begint het weer, hè?
0: Ja, dan begint de waterverspilling weer.
1: Jij bent het er niet mee eens. Hè? Ik moet voor jou...
0: Nee, ik probeer alle berichten die voorbij komen. Dan hoor ik jouw bericht en dan hoor ik een bericht dat het water op is in Nederland. En denk,
1: man.
0: Dat bijt elkaar heerlijk weer. Alles bijt elkaar tegenwoordig. Dus wat dat betreft staan we er niks meer van te kijken.
1: Maar ik had verder een heerlijke week. Dus die regen, ja, daar keek ik wel naar uit. En beloofd is beloofd. Ik vind dat leuk als de regen beloven. En het komt ook, hè. Als KNMI zegt, gaat regenen. En we hebben zelfs meer gehad. Ze gaven 3-4 millimeter op. Maar volgens mij hebben we wel meer gehad in Ermelo. Ja. Voor de rest ben ik in Spult geweest. Heb ik spannende dingen meegemaakt bij Aardschuur. Ken jij Aardschuur of niet?
0: Aardschuur zegt me niks. Maar
1: nee, daar kunnen we even over hebben. Nou, hoeven we niet nu over te hebben, hoor. Maar dat komt misschien wel een keer langs. En ik heb een... dat hoeft ook niet meteen nu, hoor. Maar ik heb een Michael Jackson docu gezien. Was volgens mij een nieuwe van dit jaar. An American Tragedy. En dat heeft ook wel indruk gemaakt.
0: Ja, maar dat was deel 2, hè?
1: Ja, er zijn 3 delen, geloof ik. Ja.
0: Heb je deel 1 nog gezien dan?
1: Nou, ik heb ze alle 3 maar even meteen... Dat betekent in mijn geval dat het meeste goed nieuws is. Als je ze alle 3 meteen kijkt, als je gaat bingen.
0: Dan,
1: dus ze stonden alle 3 al op de NPO. En, maar jij hebt die eerste 2 ook gezien? Niet?
0: Nee, want ik heb nog bij NPO gezocht van waar staan ze. Maar ja, ik kon er maar 2 vinden.
1: Oh, ja.
0: En ik denk, dan is het deel 2. Dan moet ik deel 1 maar even opzoeken. Maar...
1: Het was te veel, hoor. Ik heb inderdaad, ik ben, het is dom, maar op een gegeven moment, je kent het ook wel, hè? Als je eenmaal lekker aan het kijken bent, dan wil je, weet je, dan heb je de eerste gezien. En als het goed is, wil je de tweede zien. En ik was al, Michael Jackson fascineerde mij vroeger en dit was weer een andere blikveld, weet je wel. Even die camera, net even van een andere hoek. Ik werd er niet per se blij van, maar je snapt het wel. Het is een fascinerend figuur uit de...
0: Elke keer als ik dat gezicht weer zie, dan denk ik, hoe kan iemand zich met zijn zinnenverstand zo verminken?
1: Ja, dat.
0: Als hij gedaan heeft. Nou ja. We hebben afscheid van hem genomen en dat past mooi bij het nummer van jouw lijst.
1: Nou,

0: Ja, Erik, is Kees er ook nog? Want vroeger, als je in Limbabwe was, was Kees er ook altijd.
1: Oh.
0: Dus, nou, we horen het wel.
1: Gaan we nog even horen. Hij zit nu aan de koffie daar, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Laatst, hij had een plaatje aangevraagd. En die draaien we nog even voordat we naar het weerbericht gaan. Ja.

0: geld en dat wil ik niet.
1: Ja, het zal duur aan het worden, die kapper, hè?
2: Ik weet niet, ik kom er nooit.
1: Nee, ja, jij bent er zo een, ja.
2: Ja, ja, ik kom er nooit.
1: Nooit naar de kapper.
2: Elke zondag gaat de tondeuze, of nee, het scheermes eroverheen en dan is het weer klaar.
1: Ja, je doet ouderwets met scheren, scheerschuim.
2: Ja, ik weet eigenlijk niet. Ik zit op een stoel en ik laat het gebeuren.
1: Oh.
2: Het kan ook een blanke, of een kaploze tondeuze zijn.
1: Ik vind
2: het is volgens mij wel een mes.
1: Oh.
2: Want,
1: je laat het doen.
2: Ja.
1: Nee, natuurlijk. Ja, logisch.
2: Ja, ik kan het ook niet zien, dus...
1: Dik voor elkaar, Bas. Ja, is goed.
2: Ja, ja, is eigenlijk wel altijd goed op orde, ja. Eens even kijken, dan...
1: Weertje,
2: hè?
1: Weertje, had je het weertje al...
2: Ja, het weertje. Ik zit hier met allemaal rare pagina's.
1: Ja, het is maandag, hè?
2: In de ochtend veel bewolking en enkele buien. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 23 graden op de Veluwe. En natuurlijk in Limbabwe bij Erik Ras hebben ze weer 24 graden. En de wind is west tot noordwest en matig 3 of 4 boven. Dan de komende 5 dagen. Morgen 28, 's nachts 14. Ja hoor, daar gaan we. Woensdag 33, 's nachts 17. Donderdag 30, 's nachts 19. Vrijdag 25, 's nachts 16. En zaterdag 25, 's nachts 14.

0: 14. Kans op neerslag in procenten dinsdag 5, woensdag 0, donderdag 5, vrijdag 15 en zaterdag 0. Ja.
1: Ja, dat wordt weer sproeien hoor.
0: Ja, dat is...
1: Ziet al.
0: Ja, je bent er maar weer druk mee. En dan ja. Met die temperaturen, ga je van zweten. Nou ja, komt er in ieder geval weer wat vocht bij, hè?
1: S'avonds om 8 uur valt wel mee. Maar ja, woensdag en donderdag. Ja, we gaan onze borst weer nat maken. Letterlijk en figuurlijk. Hè?
0: Nou,

0: Tom Brown met Funking for Jamaica. En dan komen we weer bij de Jamaicaanse rumbonen terecht.
1: Ja.
0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, rumbonen. Maar je had er niet zoveel mee, hè?
1: Rumbonen niet. Jamaica wel. En ja, ze kunnen wel wat hulp gebruiken in Jamaica ook. Jij, we hadden het vorige keer ook over die enorme storm. Categorie 5, tyfoon. Hoe noem je dat daar? Tyfoon is het in het oosten. Hoe noemen we dat in Amerika? Een orkaan.
0: Hurricane.
1: Hurricane, ja, hebben ze daar gehad. En ik durf niet eens te kijken. Ik durf niet eens te gaan googlen hoe het daar, daar is.
0: Wanneer hebben ze die gehad dan?
1: Vorig jaar oktober, november geloof ik.
0: In dat, was dat in Jamaica?
1: Ja, Jamaica. Okay. En nu, ik hoor er ook niks van. Je hoort er hier niks van of ze aan het opbouwen zijn. Maar het schijnt gewoon een hele Black River, stadje Black River is gewoon weggevaagd.
0: En, ik zat destijds toen Haiti een beetje weggevaagd werd, zat ik op de Dominicaanse Republiek.
1: Serieus?
0: En dat, dat was gewoon de buurgemeente, buurland.
1: En niks aan de hand?
0: Niks aan de hand.
1: Een beetje
0: regen. Het, het water stond overal wel wat hoger en zo, maar de hemel was fantastisch om te zien qua wolkenpartijen en toestanden. Maar wat er in Haiti gebeurde, daar konden we helemaal geen beeld van krijgen. Dat,
1: nee, maar was dat 20 jaar geleden of zo?
0: Iets in de 2008.
1: Ja, dat schiet alweer op. 18 jaar geleden, Nee, dat klopt, dat wist ik ook nog wel. Die hele Port-au-Prince, die hele hoofdstad, is toen ook. Er stortte van alles in, alle theaters. Verschrikkelijk, ja, je wilt er eigenlijk niet wonen, maar toch. Het is ook, die bomen groeien daar zo weer. Het is daar zo warm en vochtig. Het groeit daar allemaal zo weer. Na 2-3 jaar zie je er niks meer van. En hadden wij een beller, toevallig, of niet?
0: Oh ja, we hadden een beller.
2: Goedemorgen.
0: Hey. Goedemorgen, ja, sorry, ik had de schuif helemaal niet opengezet.
2: Kan schelen, ik luister toch lekker naar jullie.
0: Oké. Goedemorgen.
2: Maar, goedemorgen André en Bas.
1: Hallo.
2: Hallo, ik wil met Elisabeth hoor, maar ik wilde even aan André mededelen dat ik weet wie aan... Die Janice Kahn alweer is hoor.
1: Oh, kijk eens even, je hebt het onthouden, ja. Onze Mongoolse vriend.
2: Correct. En hij had ook nog een zoon. En hij wilde heel Europa veroveren.
1: Ja,
2: dat is een klootzak eigenlijk in feite.
1: Nou, dat wil ik ook wel. Europa veroveren is toch leuk? Weet je wel?
2: Komt leuk helemaal hobby. Goed, man.
1: Hey, maar ben jij nog even wat anders van die Genghis Khan? Of wil je nog meer over Genghis Khan? Of zullen we erover ophouden? Over die,
2: laten we er maar even over ophouden, want ik had mijn zus gebeld, mijn zusie.
1: Oh.
2: En die weet er alles van. Dus zeg maar, je moet maar geschiedenisboeken kopen, Elisabeth, dan... blijf je ook een beetje bij op de van de historie, hè?
1: Goeie tip. Maar wat ik wilde vragen, ben jij nog in Amsterdam geweest bij de Pride?
2: Maar rot op.
1: Je had een beetje Amsterdamse roots, had jij toch, of niet?
2: Ja, die had ik, maar daar ga ik het niet over hebben, want dat haat ik vreselijk. Niet dat ik die mensen haat, want ze moeten zelf weten wat ze doen. Maar dat die Maxima daar ook nog naartoe gaat. Was dat in Duitsland? Ik weet het niet meer, man. Het is verschrikkelijk.
1: Gezellig op zo'n bootje, man. En dan als het een beetje warm wordt, woensdag, donderdag, springen ze allemaal in het water in het kanaal. Heerlijk.
2: Ja, ga je met me mee dan, de Pride?
1: Nou, ik dacht het niet.
2: Nee, nou, ik dacht het ook even niet. Nee. Maar even... ik zie een gans, maar die gans staat op de foto. Nee, dan komt dat ik er tegenaan kijk tegen die foto's achter elkaar zie. Allemaal foto's, honden en zo, ik allemaal gehad heb in mijn leven, weet je wel, toen met Johan en zo. Maar ik zou, ik wens jou en André, ik wens jou en Bas een hele mooie dag toe, een hele goede uitzending.
1: Dankjewel.
2: Woon jij in Ermelo West?
1: Ja, ik ben toevallig ook in Ermelo, Ja, ik zit in Ermelo West, al jaren.
2: Right. Ja, daarom stond je met je armen omhoog natuurlijk, toen het regende gisteren, hè?
1: Ja,
2: ik ook. Helemaal... Komt helemaal goed. Ik ga nu ophangen, maar ik wil graag een Bas wat vragen.
1: Oh.
2: Of hij voor mij alsjeblieft Little Girl wil draaien.
1: Oh, geen variatie deze week? Little Girl, dat moet hem gewoon weer worden.
2: Ja, zeker.
1: Dat is wel
2: weten.
1: Mooi, hè?
2: Ja, ja, man.
1: Bas, gaat dat lukken?
2: Sorry?
0: Dat gaat wel lukken, denk ik.
1: Ja.
2: Hij lukt toch wel, Bas, hè?
0: Ja, hij staat tegenwoordig op Spotify, dus ik kan hem niet meer kwijt worden en
1: nee,
0: zo.
1: Nee, precies.
0: Dus dat gaat goed komen.
1: Bedankt voor je belletje, Elisabeth.
2: Heel graag gedaan, jongens. Mooie dag, hè?
0: Dankjewel.
2: Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.

0: Zo, dat was een verzoek van Elisabeth. En die hebben we dan doorgelopen. En dan, ik had vanmorgen het WhatsApp-nummer al even gegeven. 06-8309-8309. Daar kan je alle opmerkingen, bijdragen, et cetera, allemaal kwijt. 06-8309-8309, alleen om te WhatsAppen. En dan kun je ook bellen, 0341-360148, net zoals Elisabeth net deed. 0341-360148. Ben je meer een beetje van een ouderwetse stempel, dan kan je ook mailen. studio@velofm.nl studio@velofm.nl. En als je zegt, nou, ik gooi mezelf in het diepe, dan kom je lekker naar de kelder hier. En dan Brinkstraat 91 te putten.
1: Lekker zat, koffie staat klaar.
0: Ja, ook dat nog eens een keer allemaal. Dus kan ik in beul aanvallen.
1: Laat maar even weten. Hoe was jouw week trouwens, afgelopen week?
0: Mijn week, ik had een...
1: Beetje basic of...
0: Nee, het was een... Een maand van vooruitgang. Ja. Was het even een stilstand of terug, een klein beetje terugval,
1: een dipje,
0: zeg maar.
1: Een dipje.
0: Een dipje week. Dus,
1: het was wel lekker. Was er geen hitte of zo, toch?
0: Nee, maar waarschijnlijk ligt het op een gegeven moment. Dan ben je 17 kilo afgevallen. En dan gaat het allemaal niet meer zo snel, natuurlijk. Dat is één.
1: Nee.
0: En voor de rest, ik was... Ja, en dat is natuurlijk weer een ding, hè. Ik was alweer 3 weken aan het fietsen.
1: Ja.
0: Maar dan krijg ik heel snel spierontwikkeling weer. En dan word ik weer zwaarder.
1: Nee, joh.
0: Ja.
1: Nee, ik dacht, je krijgt last van je bips of zo, weet je.
0: Dat heb ik ook wel veel mensen van.
1: Als je nooit meer fietst. Mijn broer ook, die ging een keer fietsen. En man, dus heb je geen zitvlees, weet je wel. Nee. Maar jij hebt genoeg zitvlees?
0: Nou, dat is langzamerhand met afvallen ook wel weg. Dus ja, het is bot op frame. Maar het punt is op een gegeven moment dat ik dan weer zwaarder word. En dat demotiveert weer.
1: Ja, complimenten voor die 70 kilo. Maar wat was het streefgewicht? Wil je nog 3, 4, 5 kilo?
0: Ik wil er nog even kijken.
1: 30
0: ik
1: of zo, waar wil je heen?
0: 30 kilo? Nee, naar de 135. Dat, was, dat mocht volgens mijn huisarts.
1: Ja, precies.
0: Als dat echt een gehaald
1: is.
0: Een goed maximum, zeg maar.
1: Ja, maar ik bedoel, wat moet er dan volgens...
0: Dan moet er dus nu, ik heb er nu weer een kilo bij, dus dan moet er nog 8 kilo af.
1: Oh, daar ben je er nog niet. Nee. Ik vind 70 kilo zo vet. Maar inderdaad, ja, maar alles gaat met ups en downs. Dus ik vind het wel goed op zich niet goed leuk. Maar je weet het, na een high komt weer een low, toch?
0: Ja, precies.
1: En dan komt er weer een high.
0: Ik heb dan liever na een high een dolfijn.
1: Lekker.
0: Ja, wij gaan naar het nieuws van 8 uur.

0: Veluwe FM.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
4: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen, waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
3: Morgenavond is er een herdenking bij het Rommelmonument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
5: Met Tadej voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
3: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: uit de krochten van Amsterdam-West, onvervalste nederhop van de Osdorpossie. Kende jij de Osdorpossie?
1: Ja, van naam ken ik ze wel. Ik luister niet veel naar, maar heb jij nog een beetje ruimte nodig? Of,
0: Nou ja, dit is een plaat uit mijn hart, maar ik luisterde hier 25 jaar geleden al naar. Dit is van het album Kernramp uit 2001. Nou ja, goed, is het de afgelopen 25 jaar beter geworden, slechter geworden?
1: Nee, slechter.
0: Rust en ruimte. Ja, steeds minder rust en ruimte. En alleen, ja, dit is niet een plaat die, laten we zeggen, om 8:00 PM, ja, het kan. Maar ik hoop dat het een beetje aankomt hier op de Veluwe. Maar de rust en de ruimte hier verdwijnt, naar mijn mening, ook heel rap. Maar ja, ik luisterde deze plaat 25 jaar geleden ook al. En toen had ik dezelfde mores en principes. En je kunt er zelf niet zoveel aan doen, maar jij wel, toch? Of niet? Jij bent toch... Jij bent toch wel iemand die een beetje meer rust en ruimte kan creëren? Of gaat het jou ook niet lukken?
1: Ik ligt eraan voor wie.
0: Ja, precies. Ja.
1: Kijk, uiteindelijk, iedereen moet toch zijn eigen omgeving creëren zoals hij dat wil. En wat daar gezegd wordt, we hebben te veel mensen op deze aardbol, ben ik het helemaal mee eens.
0: Precies, ja.
1: En dan moeten er minder worden, maar ja, daar krijg je geen rust van als je dat keihard zegt, hoor.
0: Nee, nou, dit is niet de plaat die ze over Hilversum 3 gaan draaien, maar wij op de Veluwe FM doen het wel. En ik denk dat we er verder niet al te veel woorden meer aan toe hoeven te voegen.
1: Nou ja, dat klinkt bijna alsof je je laat piepelen.
0: Nou, nee. Nou, ik kan er nog eindeloos over uitweiden. Ja. Maar het is laten we zeggen, het is onvervalst op zijn Amsterdams de waarheid of een waarheid, zeg het maar. Maar ik zat een beetje te denken aan al die, niet zozeer direct aan deze platen gerelateerd hoor, maar dan denk ik aan die, aan dat toerisme wat je hier op de Veluwe toch wel de afgelopen 30 jaar ziet toenemen, weet je wel, met... ik was dus bij Spult aan het wandelen van de week. En er komen er opeens 30 van die gele elektrische buggy dingetjes aan. Weet je ook, Kees? Je weet wat ik bedoel. Weet je?
1: Van die... Nee, maar ik zie het meteen voor me. Gele dingetjes.
0: Van die choppers, van die e-choppers.
1: Ja, ja.
0: En daar zitten dan van die Amsterdamse, Rotterdamse, in ieder geval Westerse mensen. En dan, hoi Greet, kijk, hier bloeit de hei. Dat hebben we niet in Amsterdam, hè. Weet je wel, en dan 30 achter elkaar. En dan stap ik net uit mijn auto. Ik kan mijn deur amper dicht doen. En dan moet ik eerst een half uur wachten voordat ik kan wandelen, voordat ze allemaal voorbij zijn. Dat is toch, dat riekt naar, hoe zeg je dat? Dat riekt naar overbevolking, overtoerisme, zeg het maar, weet je wel.
1: Ja, en geen vonken eruit laten dat de hele boel in de hens vloog.
0: Het zweet brak me uit sowieso. Maar ik bedoel dat ik 10 minuten moet wachten voordat ik met mijn wandeling moet beginnen. Om eerst 30 van die e-choppers voorbij te laten gaan bij Spult. Ja, dat is een teken aan de wand. Weet je
1: was op wild places, begrijp ik.
0: Nogal.
1: Nou, dit komt van de zusjes Kleeman.
0: Lekker.
1: Ja, eigenlijk alleen van Monique.
0: Oh.
1: Suzanne heeft ze thuis gelaten.
0: Ja, had druk.
1: Nou, die moest met zo'n geel ding het bos in.
0: Nee. Slips into a leather. But she was restless. She knew it in a heart of hearts. She said tonight you better pull yourself together.

0: Ja, dat was Suzanne Kleeman met... nee, Monique Kleeman bedoel ik.
1: Oh, ja.
0: Met The Wild Places.
1: Van Lois Lane. Ja, was ook een leuk bandje, Lois Lane.
0: Wat ik me afvroeg.
1: Ja.
0: Kijk jij wel eens naar de Big Bang Theory?
1: Ja, dat heb ik vroeger wel eens gekeken. Maar op een gegeven moment, zoals met veel andere series, na seizoen 4, 5, 6, werd het mij een beetje te melig met personages. Maar die ene jongen, ja, wie speelde daarin? Het begon een beetje met twee van die gasten. En eentje was autistisch. En
0: ja, die andere, Sheldon, ja.
1: Ja, Sheldon. En hoe heette die andere gast ook alweer?
0: Leonard, denk ik.
1: En toen kregen ze een heel leuk blond buurvrouwtje. Ja, dat vond ik nog wel leuk. Maar op een gegeven moment kregen ze allemaal relaties. Kwamen er nog meer van die zaken in.
0: Bij, ja.
1: Maar waar wil je heen? Met,
0: nee, daar was ik benieuwd naar.
1: Oh, bedoel, ja, gewoon in het algemeen. Ja.
0: Ja, gewoon of je er wel eens naar keek. Met name het autistische gehalte, zeg maar.
1: Zeker, ja.
0: En of je met hetzelfde hadden bijzonder. Nee, dat moet ik juist niet zien.
1: Nee, ik herkende die Sheldon. Dat is, maar het is niet echt, die Sheldon is niet zoals bijvoorbeeld Sonny Crockett van Miami Vice, een held van mij. Maar ik wil het nog wel een keer gaan terugkijken. Maar joh, ik heb ook nog 11 seizoenen van die Drakenserie. Heb ik ook nog in de rol staan.
0: Draken.
1: Ja, weet je die serie van een paar jaar geleden? Over die 7 families. Ben even de naam kwijt. Over die koninkrijkjes. Dat was een soort fantasy serie.
0: Ja, met die Nederlandse.
1: Nederlandse actrice speelt erin.
0: Carice van Houten.
1: Het is niet Dungeons and Dragons.
0: Nee, het is
1: heel bekend.
0: Oh, wie weet het?
1: Iets met King.
0: King, nou, iemand die weet hoe het ook alweer heet, dan gooien we Barry White er even tegen.
1: Ja.

0: Het is een beetje zijn nummer.
1: Ja, maar het kabbelt altijd een beetje. Maar het kan, ja goed, ik heb...
0: Hij wil me, ja, ik kan me ook wel voorstellen, hè, nou, best gewichten. Het moet allemaal niet zo druk en energiek allemaal. Nee. Lekker relaxed houden.
1: Precies, hij is... voor een beetje echt, het past op zich wel bij de maandag. Maar het klopt, ja, er zit niet veel variatie in.
0: Nee.
1: Hij krijgt het niet voor elkaar. We worden al uit de brand geholpen door Koos.
0: Ja, Koos, die zeggen Game of Thrones, bedoel je die?
1: Dat was hem, hè.
0: Machtig mooie serie is dat, zegt hij. Heb ze allemaal gezien.
1: Ja, die staat hoog op mijn lijstje. En jij hebt die serie ook gezien, toch?
0: Nee. Het trekt me helemaal niet.
1: Fantasy, hè? Het is een beetje fantasy. En, ik weet dus ook niet wat ik ervan vind. Maar het is een van die series waar je destijds heel veel over hoorde.
0: Ja.
1: En ik heb ook bijvoorbeeld Breaking Bad. Dat
0: vond ik dan wel weer leuk.
1: Ja, en die staan allemaal nog op mijn lijstje. En daar moet je toch een beetje richting de streamingdiensten. En die heb ik niet allemaal. Ik heb bijvoorbeeld geen Netflix en geen HBO. Dus,
0: dat wordt dan moeilijk, ja.
1: Nou, maar je kunt ook wel... Ik hoef daar niet eens aan. Want je kunt volgens mij tegenwoordig voor €150 of zo... heb je de hele serie ook op DVD of zelfs Blu-ray.
0: Blu-ray? Heb je nog een apparaat waar je Blu-ray op af kan spelen?
1: Blu-ray, ja, ik heb toevallig gewoon Blu-ray.
0: Maar dan is 150 best duur, hoor.
1: Ja, dan kun je misschien beter streamen, hè?
0: Ja, ik heb best streamen, broer. En als je... ik weet niet of je een provider neemt, maar als je KPN neemt, dan heb je vaak of Videoland of Netflix er al gratis bij.
1: Ja, ik heb Videoland nu even. Ik heb Videoland gehad, maar ben ik vanaf. En, maar het kost ook niet zoveel meer. Tenminste, de prijzen gaan wel allemaal omhoog. Dus ik zal even een. Maar ik heb geen. We hebben daar Ermelo West geen vaste provider. Dus ik heb wel internet, maar ik heb geen gratis.
0: Nee, maar als er maar glasvezel ligt, er wel glasvezel?
1: Nee, ook niet.
0: Daar ligt ook niet. Oh,
1: een beetje houtje touwtje daar.
0: Ach, ja.
1: Maar dat betekent dat je gewoon inderdaad, als je zo'n serie keer wil zien, moet je eens keer voor een tientje.
0: Ja,
1: dan
0: misschien ook Tarzan, The Lord of the Jungle gaan kijken. Lekker ouderwets.
1: Wat dan? Ik bedoel, waar kun je die zien dan?
0: Ja, broer, dat hoeft niet per se via streamingdienst. We lopen even de bak langs,
1: ja.
0: Want Lassie is aan het werk. Zijn jongste, zijn teller die in januari geboren wordt, is al een half jaar oud.
1: Zo.
0: Het gaat goed met moeders en de kids. Jerk Rast zit op vakantie en zegt, ja, Kees is er ook, maar die is ambtenaar, die slaapt nog.
1: Zelfde camping, denk je?
0: Ja, dezelfde camping.
1: Oh,
0: ja.
1: Mooi.
0: Maar dat klopt ook, want die ambtenaren nemen hun werk gewoon mee op vakantie. Die werken gewoon door daar.
1: Zo gaat dat.
0: Ja, en dan had René nog even iets. Goedemorgen Bas en André. Jullie draaiden eerder een plaat over de kapper. Nou, ik zal jullie zeggen, de kapse komt mooi bij mij thuis. En knip me voor €15, zuigt de haren ook nog eens op. Wat willen mensen nog meer? Dus ik heb een paar suggesties gedaan.
1: Ja,
0: Indische rijsttafelen, lekker taartje, lekker weer en een zak rumbonen. En dan zegt ze, wat dacht je van een zeiltocht met heerlijk weer? En als je thuis komt, je nieuwe telefoon in een doos voor je deur, is dat geen mooie dag?
1: Ze probeert je af te toepen. Ik vind het dat ze het nog redelijk doet ook. Ja, want het zijn geen grappen. Hé, maar die lekkere taartjes, ja, dat moeten we toch een keer op maandagochtend ook een keer gaan regelen.
0: Ja,
1: of mag jij niet? Mag jij nou taart nu? Of heb je liever geen...
0: Ik mag. Ik bepaal zelf wat ik mag.
1: Ja, precies. Nee, dan moeten we dat toch een keer gaan regelen op de maandag. Ja, dat
0: maar,
1: is een goed idee.
0: René, heb je nu pas een nieuwe telefoon? Goh, je loopt wel achter. Wat heb je voor een dan?
1: Nee, voor jou denk ik. Ik denk dat ze voor jou een nieuwe telefoon hebben.
0: Ik denk dat René wil meedelen dat ze een nieuwe telefoon
1: heeft. Oh, is dat zo, René? Heb je een nieuwe telefoon? Of
0: gun
1: je Bas een nieuwe telefoon?
0: En ze heeft een kapper en die zuigt voor €15 de haren ook nog eens op.
1: Ja, voor een Amsterdamse heeft ze het goed voor elkaar, hè? Ja, dat is... Wij zijn jaloers hier, René. Je hebt het gewoon hartstikke goed voor elkaar.
0: Dus alle mensen die honden hebben, je moet de kapsen van René hebben. Dan wordt je huis ook hondenharenvrij.
1: Hoppa.
0: Ja, zo gaan die dingen. Nou, we gaan even Sunday draaien.

0: zo kabbelt hij langzaamweg Sunday het in het geheel. Nou, René heeft nog geen antwoord gegeven. Oh, wacht even. We hebben een beller. Goedemorgen.
1: Ja. Ja. Goedemorgen, Bas, met René. Jullie vroegen je af wat voor een telefoon ik had, hè?
0: Ja, nou, we vroegen ons af of er bij jou een voor de deur stond.
2: Precies.
1: Nou, er stond inderdaad een doos toen ik terugkwam voor mijn deur. En daar zat de telefoon in. En die had ik besteld bij firma die heet Worldwide Vision. En die hebben allemaal hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking. En dus ook telefoons met spraak. En ja, ik was inderdaad hoog nodig toe aan een nieuwe. Dus ik heb nu een nieuwe Blind Shell Classic. En dat is de Blind Shell Classic 3. En daar kan je ook meer mee. Maar de begeleiding moet vanavond even alle dingetjes voor elkaar maken. Zoals de simkaart erin doen en de alle contacten, waar al een backup van was gemaakt op mijn computer, moet hij erop zetten, zowel qua bellen als qua appen. En ik hoop ook dat hij dan met de telefoon mijn Google Home, dat hij daar een Spotify account kan maken.
2: Ja,
1: aan
2: mooi,
1: kan maken. Hè? Ja, dus dat allemaal.
0: Nou, dus je hebt een leuke dag voor de boeg.
1: Ja. Dus, nou ja, ik moet vanmiddag dan nog gewoon werken en zo.
0: Oh, shit.
1: Maar vanavond dan gaat die begeleider dat voor mij voor elkaar maken. Dus daar verheug ik mee op.
2: Juist, ja. Nee, maar we dachten even dat jij Bas ook een mooie...

0: het mij een beetje kan leren, mij dan TZT bij helpen. Nou, maar voor de rest is alles een beetje hetzelfde. Dus ja, ik kijk er naar uit. En ik hoop natuurlijk dat het ook gaat lukken weer de favoriete ringtone erin te krijgen.
1: Oh, en dat is natuurlijk Gavin DeGraw, of niet?
0: Ja.
1: Oh, ja.
2: Maar even wat anders. Ik heb je helemaal niet gehoord over de Tilburgse kermis.
0: Nee, dit jaar is dat ook weer niet gelukt. Want er moet natuurlijk iemand mee. En dat is gewoon een beetje moeilijk iemand te vinden. Ik had mijn neef gevraagd, maar mijn neef die ging naar Zwitserland. Dus dat ging niet lukken. Dat vond ik ook wel heel jammer. Maar hopelijk dat ik volgend jaar wel kan gaan.
1: Nieuwe ronde, nieuwe dansen.
2: Oh ja, bro, dat was voor je neef ook leuk geweest als hij daar naar Tilburg, want dan stikt het van de nichten. Momenteel.
0: Ja, maar ik was niet van plan op de homodag te gaan, hoor.
2: Oh, nee,
0: op de roze dag.
1: Is toch gezellig?
2: Ik dacht met je neef en een paar nichten erbij.
1: En een roze tutu aan.
0: Nee. Ik zou dan vrijdag had ik in gedachten. Ah. En dan zoiets. De zeven.
2: Ja, maar je hebt nu een mooie telefoon en dan kan je.
0: Ja, en een leuk uitje afgelopen weekend gehad. Dus ja hoor.
1: Mooi leven. Hey, maar wat heb jij trouwens eigenlijk als Amsterdam? Jij bent toch een beetje een Amsterdamse, begrijp ik ook, van afkomst.
0: Ja, mijn ouders die hebben inderdaad tot mijn 30ste in Amsterdam gewoond.
1: Maar ben jij een Amsterdamse dan of dat niet?
0: Nou, ik ben oorspronkelijk in Amstelveen geboren.
1: Oh, dat is een beetje hetzelfde.
0: En ik weet niet meer beter dan, ik ben in Amsterdam opgegroeid. Maar moest als eerste uit noodzaak wegens mijn visuele beperking op mijn 10e het huis uit.
1: Richting Ermelo al?
0: Ja, nee, in Zeist.
1: Oh, in Zeist.
0: In Zeist heb ik... zeg maar op school gezeten.
2: En met Nederlands elftal.
1: Oh ja, ja.
2: En met Nederlands
1: elftal zit
0: daar. Nee. Daar heb ik van 1983 tot 1993 op school gezeten.
1: Maar wat heb je dan met Tilburg dan? Waarom wil je dan zo graag naar Tilburg? Dat is toch gewoon way down south?
0: Ja, die Tilburgse kermis vind ik leuk. Dat is de mooiste kermis die er is. En ik ben daar een paar keer geweest en ik vind dat geweldig.
1: Dat kan, ja.
2: Wat voor school zat jij in Zeist?
0: Ik zat op Bartimeus in Zeist.
2: Ik wou zeggen, ik ken weinig scholen van 10 jaar.
0: Nee, maar ik bedoel, ik ben op toen ik 10 was, ben ik daar naartoe gegaan.
2: Oh, ik dacht dat je zei, ik heb daar 10 jaar op school gezeten.
0: Nee, ja, inderdaad. Daar heb ik inderdaad 10 jaar op school gezeten. Maar eerst op de basisschool... En toen naar de MAVO, maar wegens mijn vele medicatie, waardoor het nogal slaperig was, zal ik maar zeggen, kon ik dat niet aan. En toen ben ik naar een lager beroepsonderwijs gegaan. En onderwijl heb ik daar door de week, was ik daar intern, zeg maar.
2: Ja. En nu heb je een nieuwe telefoon en lacht het leven je weer helemaal toe.
0: Ja.
2: Dus, en een kapster die je de haren opzuigt.
0: Nou ja, die knipt mij natuurlijk eerst en dan daarna zuigt ze de haren op. En het is voor €15 en daar ben ik nog altijd zielsgelukkig mee.
1: Wij zijn hier,
2: Nou komt de hamvraag, René. Je bent natuurlijk visueel beperkt. Hoe kan jij zien of ze de knipbeurt goed heeft gedaan?
0: Nou, ik leg het exact uit hoe ik het wil hebben. En zij kent mij al goed.
2: Ja, maar hoe kan jij dan checken of het ook echt klopt wat ze zegt? Want ze kan natuurlijk zeggen, nou René, je ziet eruit als een prinses.
1: Ja.
2: Terwijl er happen en gaten
0: in
2: zitten.
0: Nee, maar ze zegt van, ik knip het zo en zo. Dus ik zeg altijd van, ik wil er wat volume in hebben. En en dan laat ze me het ook zien, zeg maar, na de hand. Ze zegt ze, ik knip het niet te kort en doe het zo, zodat er nog wat volume in zit. En of ik knip het in laagjes of zo. Ze legt het mij uit hoe ze het doet.
2: Maar je kan het niet zien?
0: Nou, ik kan het natuurlijk wel zien als ik in de spiegel kijk. Maar die heb ik op dat moment niet voor mij. Maar ik kan het ook voelen natuurlijk.
2: Ja.
1: Dat dacht ik al. Het is meer voelen bij haar, Bas. Maar kun jij nou, heb jij nog 10?

0: 10% zicht, René? Hoe zit dat?
1: Nee, ik zeg altijd, oorspronkelijk zie ik 4%. Oh ja. Maar ik kan, als de mensen en de dingen goed te onderscheiden zijn van de omgeving, kan ik het zien. En de kleuren moeten ook helder zijn om goed te kunnen zien wat voor kleur iets is. Ja.
2: Oké, okay, dus je ziet 4%, maar je maakt dan wel weer meer geluid.
1: Ik zie met mijn linkeroog meer dan met het rechteroog.
2: Ja, maar je maakt dus wel meer geluid dan, omdat je minder ziet, dat je meer geluid maakt.
1: Ja, nou, dat, als je het stellen wil, dan misschien...
2: Nou ja, ik hoor jou net zeggen, de krapster die zorgt ervoor dat je haar wat meer volume heeft.
1: Ja, in de zin van dat het zodanig zit dat... dat het wat voller zit,
2: Okay.
1: Maar dat noemen ze zo.
2: Oh ja, oké. Okay, nou, weer wat. Ja, ik heb helemaal geen haar, dus ik ken dat hele. Op dat hele.
3: Bas heeft helemaal geen volume wat dat betreft.
2: Nee, ik mis een hoop volume.
3: Ja. Hey, maar het was leuk om even met je te babbelen.
1: Ja,
3: nee,
1: we zijn ik vond het ook leuk. Ja.
2: Nou, tot de volgende aardbeving
1: dan
2: maar weer.
1: Tot de volgende aardbeving.
3: Doei.
1: Doei.

0: Simple Man van Lynyrd Skynyrd.
1: Yes.
0: En dan, Paris Jackson. Dat zal wel zijn vanwege die...
1: Van de Jackson docu, ja. Hij heeft één dochter, daar moeten we toch eens een keer aandacht aan besteden. Maar eerst maar even de headlines, denk ik.
0: Ja, precies. We noemen de headlines even op. Met bijbehorende paginanummer. En op het moment dat je denkt van...
1: dat is interessant.
0: Ik wil het hele bericht wel even horen. Dan, al dan niet met een knipoog, dan even het paginanummer doorgeven. Situatie brand in Gironde is stabiel, 127.
1: Abdul B. was onder voorwaarden vrij, 125.
0: Schietpartij op een festival in Seattle, 130.
1: En een aanval van de Oekraïne op Russische steden, 132.
0: Herdenking om de Pride-aanslag in Berlijn, 126.
1: Een lichte aardbeving in het Groningse Sappemeer, 121.
0: Brand de grootste in de Spaanse historie, 128.
1: En Mathieu van der Poel wint de slotetappe van de Tour, 850.
0: En lichaam Nederlander gevonden in het Comomeer, 131. Dat zijn ze. We beginnen altijd met pagina 104. En voor de rest laten we afhangen van wat jullie zouden willen horen. En dan gaan we naar Paris Jackson.
1: Ja,
0: en die zingt over haar vader, Zombie in Love.

0: Dat was een niemedalletje van de enige dochter van Michael Jackson, Paris Jackson.
1: Ja, het kan ook niet zo zijn dat het meteen net zo'n artiest is als Vadermans.
0: Beetje krakerig stemmetje, maar ze is ook niet, als je zo naar de oudste twee kinderen van Michael Jackson, vertonen heel weinig gelijkenis met hem. Die derde zoon is uit een draagmoeder gekomen, die ziet er wel behoorlijk Michael Jackson-achtig uit.
1: Maar die eerste twee zijn wel van hem dan?
0: Die zijn waarschijnlijk biologisch niet van hem, maar wel officieel zijn het zoon en dochter.
1: Dat is wel logisch dat ze niks van hem hebben.
0: Debbie Rowe, daar was hij toen mee getrouwd, maar waarschijnlijk is de twee kinderen, die Debbie Rowe, de eerste twee kinderen, zijn waarschijnlijk toch van een andere man. Maar dat is, zoals wel veel meer nog in het leven van de King of Pop, is dat allemaal in nevelen gehuld. Net zoals met Ronaldo, hè? Die heeft ook allerlei kinderen. Maar of ze nou van hem zijn, weet ik niet.
1: Ja, heb je het dan over Cristiano Ronaldo of de andere Ronaldo?
0: Ja, je hebt er meerdere. Ik heb het over die Cristiano. Dat vind ik ook een beetje vaag, hè? Volgens mij is die gast hartstikke gay.
1: Dat wil ik zeggen. Volgens mij is hij ook gay.
0: Maar hij heeft wel kinderen en dan...
1: dat is vaak voor de burgerwacht, hè?
0: Voor de buren.
1: Goed, we gaan even 104 doen. Doe jij hem?
0: Ja, 104, pagina 104, vaste prik, gaat over de veiligheid van de Pride in Amsterdam. Die is bekeken. De gemeente Amsterdam zal waar nodig extra veiligheidsmaatregelen nemen rondom die Pride Amsterdam, het World Pride evenement. Dat zegt burgemeester Halsema naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. De burgemeester zegt dat ze zich goed kan voorstellen dat bezoekers van de LHBTI evenementen bezorgd zijn. Aan welke maatregelen ze denkt, dat maakte de burgemeester niet bekend. Volgens haar wordt de veiligheidssituatie scherp in de gaten gehouden. De jaarlijkse Pride Amsterdam duurt nog tot 29 juli. In Amsterdam begon zaterdag ook de World Pride en die duurt maar liefst tot 8 augustus. De organisatie verwacht 1 miljoen bezoekers. Doe maar.
1: Ja, dat is niet niks.
0: Ja, maar... ik ga er niet heen en Elisabeth ging er ook niet heen. Maar jij gaat er toch wel even heen, Bas?
1: Ik ga er ook niet heen. Het is natuurlijk weer een gevoelig onderwerp, maar...
0: Zeker.
1: Als je het heel normaal wil vinden, allemaal wat er gebeurt... waarom moet je dan een aparte Pride hebben? Aparte parade, aparte dit, aparte dat... Ja.
0: Worldwide er ook nog bij. Klopt, je hebt meteen de spijker op de kop. Maar ik dacht, jij vindt het wel leuk, shirtje uit en lekker met je blote bast, lekker behaard op zo'n bootje.
1: Ik schaam me kapot, man, voor mijn pants.
0: Dat mag. Je moet trots zijn. Body positivity, Bas.
1: Mooi niet.
0: Nee, het is ook niks. Klopt, zo'n regenboogvlagfeestje met toeters en bellen en roze toetoes aan, terwijl het allemaal normaal moet zijn. Ja, dat is de... Weet je al?
1: Als het normaal moet zijn, hoef je daar geen aparte vlag voor te hebben. Hoef je daar geen aparte activiteiten voor te organiseren. Doe je gewoon normaal.
0: Scherp.
1: Zoals als het normaal is. Want op het moment dat je er wel aandacht aan schenkt, gaan er toch altijd weer van die maloten ralopen doen. Waardoor ze zichzelf in discrediet brengen.
0: Ja. Nou, en er gaan allerlei mensen in witte busjes stappen en op publiek inrijden.
1: Precies. Dat, vooral die witte busjes.
0: Ja, die witte busjes oppassen hoor.
1: Terwijl je zoveel kleur hebt tegenwoordig. Ja. Hè? Je kan een regenboog aan busjes uitzoeken.
0: Doe dan een roze busje.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Kom op.
1: Ja, goed.
0: De Pride.
1: Ja, goed. We gaan naar de controle op...
2: 1, 2, politie, 3, 4,
1: heb je het al.
0: Gelukkig, ze zijn er.
2: 7, 8, goedenacht.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gami Verberg.
4: Dat heeft vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
3: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
5: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
3: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Geinig nummer.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja.
1: De Jayhawks met Keeping Our Heads Above Water.
0: Ja, normaal hebben ze een beetje van die gedragen nummers, maar dit is wel een leuk deuntje.
1: Wat uptempo. En ja. heb jij in je leven wel eens momenten gehad dat je het hoofd te amper maar boven het water kon houden?
0: Ja, ik bedoel natuurlijk figuurlijk, hè?
1: Nou, ja, precies. Letterlijk ja. Niet. Letterlijk zou ook
0: letterlijk kunnen. Heb ik één keer meegemaakt en figuurlijk wel vaker.
1: Ja, dus je hebt er wel ervaring mee.
0: Ja.
1: Nou, ik denk wel meer Nederlanders. Maar op zich mogen we in Nederland niet klagen in vergelijking met andere landen. Hier word je vaak geholpen, hè, om je hoofd een beetje boven het water te houden.
0: Oh.
1: Hoe meer je het verprutst, hoe meer je geholpen wordt, toch, in Nederland?
0: Nou, ja, ik vraag me af of dat zo is.
1: Ja, alleen bepaalde mensen. Bepaalde klassen misschien, ja.
0: Ja, of in ieder geval, kijk, er wordt wel altijd geroepen dat er overal hulp voor is. Maar als je hoort wat er allemaal misgaat, jongen.
1: Oeh, ja. Vooral met de jeugd. De jeugd inderdaad.
0: Ja, en dan vooral dat je dingen krijgt die je helemaal niet wil. Maar jeugd, goed, ja. We gaan even naar de headlines, want we lopen hopeloos achter momenteel.
1: Ja, behoorlijk. Ja.
0: Laten we even 131 doen. Wil jij hem even doen?
1: Ja, zeker. 131 van de teletext gaat over een lichaam van een Nederlander dat gevonden is in het Como-meer. Duikers in Italië hebben het lichaam gevonden van een vermiste Nederlander. De 45-jarige man verdronk zaterdag toen hij probeerde zijn oudste zoon te redden uit het meer in het noorden van Italië. De man werd gevonden op een diepte van maar liefst 25 meter, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Met behulp van sonarapparatuur en camera's is de locatie van het lichaam uiteindelijk achterhaald. De 45-jarige man was met zijn 3 kinderen gaan varen in een boot. En zijn 16-jarige zoon raakte toen in het water. In de problemen, vader sprong hem achteraan. En de jongen is door een andere man gered. De vader kwam niet meer boven. Ja, dit is...
0: Dat zijn trieste dingen, ja, joh.
1: Maar je hoort het bijna wekelijks. De hele zomer lang, bijna wekelijks. Mensen springen, anderen springen in het water.
0: Ik denk dat door de maakbare maatschappij komt. Ik denk dat een heleboel mensen hun zwemdiploma tegenwoordig via het LOI halen of zo.
1: Ja.
0: Dat je denkt, nou ja, het zal allemaal wel. Want de verdrinken er steeds meer.
1: Ja.
0: Ik kan me niet voorstellen dat al die wateren in één keer zo veranderd zijn.
1: Ja, of dat het zo stormachtig was.
0: Ja.
1: Maar het valt me inderdaad deze zomer ook op dat er heel veel mensen in de problemen zijn. Die worden uiteindelijk gered. Maar de mensen die ze gaan proberen te helpen, die verdrinken.
0: Ja.
1: Bij bosjes, ja. Heel apart.
0: 131 was dit. En er waren 3 mensen die dat wilden horen. Dus ze hebben 3 mensen blij gemaakt. En El Japo was er één van. Maar El Japo heeft ook een paar verzoekjes ingediend. En hier komt er eentje van.

0: Ja, een fanplaatje weer.
1: Een knauwende country, ja, daar houden we wel van op de Veluwe.
0: Ja, ja, ja, ik heb hem altijd in mijn mapje gepleurd. En dan heeft hij er nog een, we zetten het even na. Maar we moeten ook weer verder met de headlines. Bij een festival in de Amerikaanse stad Seattle zijn bij een schietpartij 3 mensen om het leven gekomen. 4 mensen raakten gewond, onder wie een jongen van 2 jaar oud. Wat moet hij dan op een festival? Er is een verdachte aangehouden, maar een tweede verdachte wordt nog gezocht. De politie vermoedt dat ze op elkaar hebben geschoten. Over het hoe en waarom is verder nog niets bekendgemaakt. Evenement heet Bite of Seattle en draait om eten. Rond 16 uur klonken de eerste schoten. Ja, dat is natuurlijk honger. Waar blijft het eten? Het is 6 uur.
1: Ja.
0: Waarna er volgens getuigen grote paniek uitbrak. Het terrein is na het schietpartij ontruimd. Het festival werd daar afgelast. Het festival wordt sinds 1982 georganiseerd.
1: Dat er nog paniek uitbracht. Ik bedoel, dit is daar elke dag tientallen schietpartijen in het land.
0: Man.
1: Je moet gewoon lekker blijven zitten achter aan de tafel.
0: Ja,
1: weet je?
0: Ik zou me pas na gaan denken als er geen schietpartij was. Ja. Maar goed, het is eigenlijk wel dat alles en alles wordt maar... Gaat maar niet meer door en wordt verziekt en verknald.
1: Door bepaalde mensen. Ja, dat is wel een dingetje inderdaad. Je zegt van, als het een beetje leuk wordt, ook in Berlijn dan, als het een beetje een leuk feestje, dan moet het weer verpest worden. En die kinderen, ja, je zag toch ook bij het WK in Amerika, zag je toch van die mensen die hun baby meenamen in dat... Dat je denkt van, nou goed, dus je wil die wedstrijd zien en je hebt geen oppas. Heb je dan even geen oppas geregeld?
0: Nee.
1: Dat zag ik inderdaad ook. Die denkt van, ben je helemaal goed bij je hoofd dat je zo'n baby meeneemt naar zo'n voetbalwedstrijd?
0: Ja.
1: Ben je toch 3 uur mee bezig, weet je?
0: Ja, het is niet meer te volgen allemaal. Maar goed, doe maar. We gaan Johnny B. Goode doen. Dat is de enige die nog een beetje goed doet.
1: Precies.

0: Zo, en dan zetten we weer even een verzoekje klaar. Eens even kijken. Die is dat. En dan gaan we naar de volgende pagina, want er waren er nog meer. Wil jij maar even doen?
1: Ja, zal ik hem even doen? De brand, de grote brand in Spanje, de grootste in de Spaanse historie inmiddels. De natuurbrand in de provincie Avila, ten westen van Madrid, is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat heeft de Spaanse minister van Ecologische Transitie aan Spaanse media laten weten. In Avila is door de brand een oppervlakte van maar liefst 50.000 hectare verwoest. De enorme natuurbrand van vorige zomer in Galicië is daarmee niet langer de grootste die Spanje meemaakte. Premier Sanchez heeft aangekondigd dat Avila aanstaande dinsdag tot de zwaar getroffen gebied wordt verklaard door de ministerraad. Zo kan er makkelijker financiële steun en hulp bij heropbouw worden verleend.
0: Nou, dan hebben we het over 50.000 hectare in Spanje. 77.000 in
1: Zuid-Frankrijk.
0: Oh. Als je een beeld wil krijgen, ja, dan praten we over 100.000 voetbalvelden of 154.000 voetbalvelden.
1: Ja. Ja, het is ongelooflijk. En ik ga daar toch eens even naar kijken. Want zitten we zo onderhand een beetje aan de provincie Gelderland te denken. Zo groot, hè? Zoiets.
0: Ja,
1: ik weet niet precies. Maar ja. Het is ongelooflijk. En ook van, het lijken wel, er zitten daar een paar mensen, lijkt ook, die zo van, hey, vorig jaar hebben we een grote brand gehad. En dit jaar moet nog groter. Weet je wel?
0: Ja, ja, alsof ze er een feestje van maken.
1: Een wedstrijdje, ja.
0: Ja,
1: en je leert die Spaanse provincies allemaal kennen. Hè? Zo één voor één komen die Spaanse provincies. Ik kende Avila en Galicië niet echt. Nee. En nu kennen we ze, weet je wel. Dat is toch weer een voordeel.
0: We gaan even een bezinningsnummer doen. Naar aanleiding van al die pyromanen. Ja.

0: Ik wist niet dat die Wolverine ook kon zingen, joh.
1: Hugh Jackman, ja. Dat is toch ook die gast in je winkelkarretjes van Bergen rijdt en...
0: Nee, dat is weer die... hoe heet dat ook weer? Dat is Jackass.
1: Oké.
0: Nee, okay. Hugh Jackman is Wolverine in die... is een Australische acteur. Die ken ik vooral van die X-Men films, weet je wel?
1: Ja.
0: Maar hij heeft dit ook gedaan, inderdaad, 10 jaar geleden. En El Chapo vraagt dit aan, ongelooflijk. Die zal wel een echte Hugh Jackman fan zijn.
1: Nou ja, de intro was ongelooflijk mooi. En toen dacht ik, die gaan weer opstaan. Daarna werd het voor mij iets minder interessant, ja, maar dus, de intro was de moeite waard.
0: Hoe zeg je dat? Ik ben ook niet zo van de... Wat is dat genre ook alweer? De musical genre.
1: Van die doodtand met veel trommels en geweld.

0: waren fikken, maar het is stabiel.
1: Ja.
0: Nou, dat is dan mooi, dat schiet lekker op. Dan gaan we naar, dat was 127 geloof ik, dan gaan we naar 126. Want die moeten we ook nog.
1: Ja, we hadden behoorlijk wat in de aanvraag. Ja.
0: De herdenking om de Pride-aanslag in Berlijn. In Berlijn staan mensen stil bij de aanslag zaterdagavond op de Pride. Zo is de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Ja. Nou ja, dat vind ik ook van die dingen. Hè. Dan is er wat gebeurd en dan gaan we alles in kleur zetten.
1: Ja, of stille tocht houden. Daar schiet je ook lekker wat mee op.
0: Ja,
1: weet je,
0: precies. Zo, alles ja. Even verven en zo. Nou, dat zal ze leren hoor. Was soort de Brandenburger Tor. Was zo mooi even in het oranje.
1: Ja.
0: Nou, ja, nee, dat... Maar goed.
1: Het is triest allemaal. Het is
0: triest en zo, maar ja, moet je daarin gaan wentelen, moet je daarin gaan koesteren. Ik denk, maar goed, doe maar.
1: Gaan we niet doen. Gaan we op maandagochtend niet doen.
0: Nee, heel veel mensen hebben daar natuurlijk meningen over en zo. Dus,
1: wij laten ons niet gek maken hier op de Veluwe.
0: Nee.
1: Maar ja, wat moet je ervan zeggen? Op een gegeven moment dan moet je toch altijd inderdaad weer door. Maar een beetje met die regenboogvlaggetjes gaan zwaaien, dat helpt ook niet zoveel. Ik denk dat er andere maatregelen nodig zijn.
0: Ja, dat denk
1: hoeveel
0: ik
1: van die Abdoels moeten nog in busjes springen, denk ik dan? Dat zag ik van het weekend weer te bedenken. Hoeveel van die Abdoels moeten we nog krijgen? Nou ja, het gaat maar door, hè? Elke maand heb je er weer een.
0: Precies. Goed, we hebben nog eentje. Laten we die meteen even doen. Hebben we het maar gehad. In de Groningse Sappemeer is zondag een aardbeving gevoeld. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Mensen spreken van een korte, heftige dreun. De KNMI legt een verband met de gaswinning in de regio.
1: Nee, je meent het niet.
0: Ik zou ook wel een verband kunnen leggen met... een vliegtuig dat door de glasbarrière gaat.
1: Ja, dat
0: zo kort dreun, kort even. Nou, volgens mij trilt nu alles daar.
1: De ellende is niet overzien in Groningen, joh. Ja,
0: zoals Van Kort en de Biel zei, als er veel mensen met Parkinson wonen, dan is elke dag een beweging.
1: Ja.
0: Maar goed, dat. Eens
1: tot
0: even
1: zover.
0: Ja. Het is bijna verdacht, de link tussen de hoofdpunten uit het nieuws. Bosbranden, Brandenburger Tor.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Nou, Sjapo is ook scherp vanochtend weer.
0: Ja, maar
1: hoor.
0: Die zat altijd scherp.
1: Ja, ja, dat is
0: die
1: gezien.
0: Ik vraag me af wanneer die uitstaat. Sta jij wel eens uit, El Sjapo?
1: Ja.
0: Dat.
1: Op vrijdagavond, als hij een kratje pils leeg drinkt misschien.
0: Oh, ja, ja,

0: was hem.
1: Mr. Moby.
0: Moby. En we zetten weer even eentje van jouw lijst klaar. Nog een Moby, maar die moeten we niet hebben.
1: Hij heeft er zin in.
0: Ja, precies. Nee, maar dat gaan we niet doen. Nee. We gaan de regio in zometeen. Maar eerst even een plaatje van jou.

0: Dat was samen met Eric Clapton, hè?
1: Ja, nu een keer met Eric samen. Tony Joe White. Ja, dat is wel een favoriete bluesartiest van mij. Die kan er wel eens van. Laat die jongen maar schuiven. Inmiddels ook al overleden. Geloof ik, 10 jaar of 10 geleden al overleden.
0: Okay.
1: Tony Joe White.
0: Maar ik zit me net te bedenken. Ja, Eric had niet voor niks de naam Slowhand. Deze muziek, deze weinige inspanningen, die passen goed bij hem.
1: Oh ja, was het een beetje een lui artiest?
0: Ja, was een hele lui artiest. Hij heette Slowhand, noemen ze hem.
1: Oh ja.
0: En ja, iedereen zei ook in het begin, ja, wat is er nou bijzonder aan? Bro, dan ken je Santana, dan ken je Joe Satriani,
1: ja.
0: Dan ken je al die jeukende buik gitaristen. Dan gaan we een keer, en dan komt B.B. King, was ook zo'n lui.
1: Oh ja?
0: Ja, joh.
1: Maar Eric Clapton stond wel hoog in de top 10. Hij stond toch wel in de top 10.
0: Precies, hij kon het wel.
1: Kon wel, ja. Maar hij was lui.
0: Maar op een of andere manier kwam hij altijd in die lui langzame platen terecht.
1: Ja, we hadden wat meer rust en ruimte nodig op de Veluwe. En
0: ja,
1: Eric bracht wel de rust, hè? Hij bracht wel
0: ja,
1: de rust.
0: Ja, dat rust dan we wel. Dat dan we wel.
1: En we hebben nog genoeg harde nummers in de aanbieding staan.
0: Nou ja, wat dit? Beba Rex, ja.
1: Ja, die Beba Rex kwam ik ook weer tegen. Fateless ken je wel, hè? Dat is zo'n Engelse die... Engelse Rollo is inmiddels ook overleden. Maar Bebe Rexha mocht even een beetje aan de gang met Fateless samen. Ja. We're a new religion.

0: Zo, dat was hem weer van jouw lijst.
1: Stevige dans met Bebe Rexha. Lekker hoor.
0: Ja. Gaan wij de regio in op dit moment. Een expositie in de Wereldwinkel in Ermelo. En dat is vanaf 28 juli. Dat is vanaf morgen dus. Tot en met 4 september is er voor de zesde keer een expositie van Blast Home in de Wereldwinkel in Ermelo. De expositieruimte kunt u artikelen kopen die door jonge moeders in Ghana zijn gemaakt. Dit jaar zijn er wederom producten van creatieve supporters uit de regio te koop. U bent van harte welkom. Nou, is dat nog wat waar jij naartoe gaat? Of,
1: Ja, leuk initiatief. Ik denk niet dat ik daarheen ga. Nee. Ik heb genoeg in huis.
0: Nou, ook dit jaar staat de Ermeloze Fietsdag weer op het programma. Op dinsdag 4 augustus ben je van harte welkom om mee te fietsen tijdens een gezellige dag. Vol natuur, ontspanning en prachtige routes over de Veluwe. Fiets mee voor €3,95.
1: Nou, dat klinkt beter. Hè?
0: Ja, dus voor ieder wat wil, kies voor de lange route van ongeveer 53 kilometer... die je meeneemt richting Hoogsoeren en Nieuw-Milligen. Hallo. De start is om 9 uur bij VVV Ermelo aan het Molenaarsplein. Ja, je kan ook kortere routes doen, dus dan moet je maar even kijken. Dan gaan wij, nou we zitten toch in die sfeer van, wat was het net, Baby Rexha?
1: De EDM dance.
0: Ja, daar gaan
1: jij
0: we.
1: Jij hebt er ook nog een, hè?
0: Ja.

0: Zo. Nou, dat was hem.
1: Heerlijk.
0: Rock like a, nee, dance like a freak. En ja, als we dan toch over dance hebben. Fred Astaire, ken je die nog?
1: Fred Astaire, ja, dat is een beetje de jaren 60, 70.
0: Ja, zo'n tapdancer was dat.
1: Oh ja.
0: En een Nederlandse band heeft daar een muziekje over gemaakt. Maar laten we eerst even naar Harderwijk gaan.
1: Ja.
0: Meting in de binnenstad van Harderwijk om temperatuurverschillen in kaart te brengen. Tegels in de zon zijn wel 20 graden warmer.
1: Kijk, daar heb je het al.
0: Ja. Ja, alles in de zon is warmer, hè.
1: Ze maken overal problemen van.
0: Ja, ik bedoel, ja.
1: Zuchten en steunen. Dit wisten
0: we toch allemaal wel, dat alles in de zon warmer is.
1: Nee, maar ze willen dat zuchten en steunen willen ze benadrukken. We moeten met z'n allen zuchten en steunen.
0: Oh ja.
1: Dat is het Nederlands van nu. Hè?
0: Ja, nou, de warmtebeeldcamera moeten we dus allemaal weer aanschaffen.
1: Ja, mag wat kosten.
0: Ja. Je kan ook, als we het dan toch over warmte hebben, naar het museum Het Pakhuis in Ermelo gaan. Dan kan je Romeinse fakkels gaan maken.
1: Samen met Ronnie.
0: Hoe zag een Ronnie's legerkamp? Nee, een Romeins legerkamp eruit. Als de avond viel, bijna 2000 jaar geleden, verbleven duizenden Romeinse soldaten in twee massakampen bij Ermelo. Zodra de zon onderging, zorgden brandende fakkels voor licht in het kamp. Op zaterdag 1 en 15 augustus kunnen kinderen en volwassenen bij Museum Het Pakhuis zelf ervaren hoe het was om door een eigen Romeinse fakkel te maken. Nou, noteren. Dat is wel leuk.
1: Een leuk klusje.
0: Ja, leuk klusje. Nou, het is een beetje tegendraads om alles wat vuur voortbrengt te gaan maken nu. Maar
1: We doen het gewoon.
0: Kan schelen. Hier is de Mo.
1: Mr. Fred.
0: Met Fred Astaire.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zeker voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtuin.
4: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
3: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
5: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
3: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. De president zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
2: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, en dat brengt ons op 7 minuten na 10. Nou, over 8 minuten gaan we bellen met Ronnie Mans van de VVV.
1: Oh ja.
0: Dus tot die tijd even een beetje muziek.

0: Telefoon.
1: Goedendag, u spreekt met de VVV Ermelo. Op dit moment zijn al onze medewerkers in gesprek. Een ogenblik geduld alstublieft.

0: Goedendag, u spreekt met de VVV Ermelo. Op dit moment zijn al onze medewerkers in gesprek. Een ogenblik geduld alstublieft.
1: Zou het zo druk zijn nu met de vakantie?
2: Ja, Bas, grote vakantie. Het is niet zo'n vakantie, een grote vakantie.
1: Ja, het is maandagmorgen.
0: Goedemorgen, VVV Ermelo, spreekt met Ronnie.
1: Ja, we vroegen ons net af, hoe druk is het daar?
0: Het is wel redelijk druk natuurlijk. Op maandagochtend, hè? Mensen komen in het weekend aan.
1: Ja.
0: Dan is maandag altijd redelijk druk.
1: En ik ging juist vanuit dat weekend begonnen aan de vakantie, dat ze maandagmorgen eerst even bij moesten komen.
2: Ja.
0: Oh, maar, ja, je wil altijd direct bijkomen.
1: Ja.
2: Of heb je wat Romeinen in de
0: maar
2: zaak
0: je wil direct wat doen natuurlijk, hè?
2: Nou, wij brengen het nieuws, hè? Het goede nieuws brengen we aan de luisteraars.
1: Ja, we doen het zo weinig mogelijk.
2: wij zitten hier in de studio, hè, op onze krenten.
0: Ja, precies, ja, dat bedoel ik. Ja. Ja.
1: Maar,
0: hebben we deze week? Weer een week met volop activiteiten. En dat zijn onder andere activiteiten in een museum met pakhuis. Hebben we diverse activiteiten zoals morgen. Maak de bandana armband. Maak je stoere bandana armband. Met een simpele boerenzakdoek toof je in no time een unieke armband om je pols. Doorlopende activiteit tussen 11 en 4. Morgen bij museum met pakhuis aan het Molenaarsplein. Dan hebben we morgenavond natuurlijk de zomeravondbraderie weer. Door het hele centrum met een ruim 180 kramen. En daarbij ook de nodige extra terrassen, muziek, kinderactiviteiten en dergelijke voor elk wat wils. Kom tussen 6 en 9 naar het centrum van Ermelo. Dan hebben we op de woensdag hebben we de familiespeurtocht op landgoed Staverden. Stap in het betoverende bos van Staverden, waar de boswachters een magische speurtocht hebben uitgestippeld. Volg de aanwijzingen en los de raadsels op. Vanaf 7 uur is dat bij bezoekerscentrum Staverden aan de Staverdensweg 287. En aanmelden dat kan via de website van glk.nl. Dan gaan we ook nog Spot on the Wijk woensdag. Een culturele middag bij de Vleugel. Geschiedenis, theater, creativiteit en ontmoeting komen samen. Schilder mee aan een levensgrote pauw. Vereniging Historisch Ermelo die neemt je mee terug in de tijd. En er is een theaterworkshop van Cultuurkust. Tussen 2 en 4 dus bij de Vleugel aan de Oude Nijkerkerweg. En dan hebben we donderdag nog de avondzwerfwandeling vanaf de Schaapskooi aan de postweg nummer 50. En die begint om 7:30. De wandeling onder leiding van natuurgidsen voert je door de bossen en over de Ermeloze Heide. En aanmelden, dat is verplicht. Dat kan via de website van de Schaapskooi, www.schapendrift.nl. Tot zover.
1: Nou, een mooi pakketje.
0: Klassiek. Dat dacht ik.
1: Je mag kiezen. Gaan we luisteren naar MC Micah G en DJ Sven met de Holiday Rap? Of naar Long Train Running van de Doobie Brothers? Of naar Out of the Blue van Mike and the Mechanics?
0: Ja, doe dan toch maar Long Train Running.
1: Ja, toen ik het zei, dacht ik.
0: Ik
1: hoef niet verder te gaan.
0: Nee.
1: Nou, dan fijne week.
0: Yo, hetzelfde, hè?
1: Yo.
0: Ciao, ciao.

0: Ja, hij staat in de fik hoor, die Doobie.
1: Ja. En Ronnie erbij, want ja, alles met treinen, hè, dat wordt
0: ja, hij ging op vakantie, maar gaat hij vooral in Europa op vakantie met de trein?
1: Ja, meestal Oostenrijk die kant op.
0: Maar hij gaat niet naar Azië of zo? Of,
1: nee. Tenminste, heb ik hem nog nooit over gehoord, nee, laat ik zo zeggen.
0: Hij blijft in Europa.
1: Ja, dus. Ja, hij is een Fries natuurlijk, hè. Niet te ver, ver weg van de stal.
0: Beetje bij Friesland in de buurt blijven, ja.
1: Goed, wij gaan de regio weer in. Het dierencentrum zit propvol kittens en zoekt dringend gastgezinnen. En dan hebben we het over, eens even kijken.
0: De Ark, hè, denk ik, hier in de buurt.
1: Ja, de Ark in Harderwijk. Dringend op zoek naar gastgezinnen.
0: Ja, ik zat nog te denken van de vorig jaar aan een kat of een poes. Maar ja, dan heb je die vogels in de tuin meteen weg. Tenminste, denk ik. Maar heb jij huisdieren op het moment? Nee, je hebt niks in huis.
1: Nee, ik heb... Nee.
0: Geen kat, geen hond?
1: Nee.
0: Ja, want als ik dit zo zie, dan gaat het toch alweer het vuurtje een beetje branden. Ik denk van ja, ik moet toch even zo'n katje, is toch wel leuk. Maar ja, na een jaar zijn ze heel groot en dan is de dierenarts heel duur. En ik weet het niet. Ik twijfel ook snel weer. Maar het is zielig, hè? Het is een beetje zielig voor al die beestjes, weet je wel.
1: Ja, het is... Ja, maar ja, goed, aan de andere kant... ga maar door, hè?
0: Ja, je bedoelt het voortplantingsgeweld onder die beesten.
1: Ja, ja dat... Het is...
0: Houdt niet op.
1: Nee, die beestjes fokken maar raak natuurlijk ook. Ja. Kunnen ze niks aan doen. Ik bedoel, nou, het zit in een aard.
0: Precies.
1: Maar daar weten we altijd wel precies van, meer willen we er niet.
0: Je kunt ook steriliseren, bedoel je.
1: Huh? Ja, daarom dus. Goed. You can't touch this.

0: zie je Hammer.
1: Hammer time.
0: En El Zapo stuurt een fotootje van waarom dat hij denkt dat de Ronnie liever niet met de trein in Azië reist.
1: Zo.
0: Ja, maar dat is echt, hè? Dat gebeurt echt zo. Hè?
1: Ik snap al meteen een trein daar inderdaad in Pakistan, volgens mij, India, helemaal volgeladen. En dan één zielig mannetje, ze staan er allemaal op, één zielig mannetje ernaast. Zie je dat? Ja. Die niet mee kan, die kan niet. Maar dat is toch niet normaal. Ik bedoel.
0: Je ziet de hele trein niet meer. Alleen maar mensen die op dak.
1: Laat Ronnie en de Osdorp-post het maar niet zien, want het zweet breekt uit.
0: Ja, inderdaad. Maar ook.
1: Breekt uit.
0: Ja, inderdaad. Maar ook terecht, man. En allemaal klagen dat er zoveel ongelukken gebeuren.
1: Ja.
0: Ja.

0: boerendans, althans Jan dus.
1: Bedankt voor de bewezen diensten.
0: Ja, en Putten weigert tijdelijk botenopslag. Geen opslag van boten. De gemeente Putten wil niet meewerken aan het verzoek van een periode van 2 jaar op de opslag van boten toe te staan in een deel van de schuur op een perceel aan de Meskampersteeg. Dan denk ik, waarom zou je dat nou niet willen?
1: Ja, dat is buitengebied, hè? Dat is boerenland. Dat is een beetje te ver van de rand meer af. Dat kan
0: ja, niet. Nee, precies. Maar ze zijn allemaal bezig met die functieverandering in verband met stikstof. Stoppen met je boerderij.
1: Oh, ja.
0: En dan moet alles veranderen. Dus dan denk ik, nou, dit is dan toch een mooie verandering.
1: Op zich
0: maar ja, het zal, dus ze zullen er hun redenen wel voor hebben.
1: Precies.
0: En dan stond er een boomstronk in brand op het terrein van de Jericon in Putten. Afsluiting van de kampweek gaat gewoon door.
1: Zijn de kaboutertjes bezig geweest daar s'avonds met een feestje of zo?
0: Ik weet het niet.
1: Boomstronk, niet te geloven.
0: Ja, maar het is in ieder geval vrijdagavond om 10 uur geweest. Maar het is geblust. En de afsluiting gaat gewoon door. Maar dan bedoelen ze de afsluiting van de kampweek.
1: Ja.
0: Niet dat de weg afgesloten wordt. En dan is er in de kunstkelder in Putten de expositie geopend. Four Arts XL. En dat, dat gaat nog gebeuren. 31 juli, dat is volgens mij vrijdag.
1: Einde van de week, ja.
0: Ja, tot en met 29 augustus.
1: Hele maand lang.
0: Bij het gemeentehuis expositie Four Arts XL. Waar normaal Four Arts XL de 4 kunstenaars samenbrengt, doen deze editie 6 mee.
1: Ja, doe maar Bas. Gaan vooruit hier in Putten.
0: Ja, waarom het dan gewoon 6 Arts XL?
1: Oh, ja. Ja, ja. Ja, er was zeker geen moderator bij de website.
0: Ja, nou ja. Edith van IJsde Kalis doet keramiek. En dan hebben we Roderick Draco Rubio, Ariasaman. Specialiseerd in fotografie. Wel een mooie foto.
1: Ja.
0: Hans Westra, specialist in beeldhouwwerk in steen. Ziet er ook mooi uit. Dat lijkt me erg hout. En dan Stefan de Jong, specialisatie in houten objecten. En dan hebben we nog Norel van Klingeren, gespecialiseerd in wandkleden. En Simone Stawicki, specialist in schilderijen en gemengde technieken.
1: Doe maar. Ja, leuk die fotootjes erbij. Heb je een idee inderdaad?
0: Vanaf de 31e dus tot 29 augustus. Nou, dat schiet lekker op dan. Hè. We gaan weer even eentje van jouw lijst pakken. Even kijken, Hark.
1: Ja, ja. Monique, hè?
0: Ja, daar stond ik van te kijken. Van, hoe komt die nou
1: mijn
0: op jouw lijst?
1: Mijn meisje, Monique. Ja? Jan Smit is afgevallen. Dan moet je door naar Monique, hè? Dat is toch al een leuke meid, een leuke blonde meid. Kijk er dan even en luister dan toch even naar dat nummer. Dat is toch hoog Volendam niveau. Heerlijk.
0: Okay.

0: Wat een tekst, wie zou dat bedacht hebben daar aan de dijk?
1: Nou, in Amsterdam zijn ze er blij mee op het moment, denk ik.
0: Met zo'n tekst?
1: Nou, daar zijn ze allemaal verliefd op een jongen, hè? In Amsterdam nu, toch?
0: Op zo'n manier.
1: De pride.
0: Ja.
1: Nou, we horen er allemaal bij in Nederland. Inclusieve maatschappij hebben wij.
0: Ja, maar bedoel, als je verliefd bent op een jongen, dan lijkt het alsof je hem heel lang kent. Ja.
1: Dat zijn teksten, Bas. Dat is gewoon, dat is, in Volendam is dat heel wat, hoor, als je dat eruit gooit.
0: Verwend je. Als je een jongen kent, dan weet je, een jongen die investeert alleen in de aanschaf, zeg maar in de jacht. En op het moment dat het binnen is, dan is het klaar met de verwennerij. Dan moet je niet ouwe hoeren. Gewoon dan heb je een relatie klaar, weet je wel.
1: Ja, maar ze zitten allemaal op vissersboten daar. Dus ik bedoel, ze zijn blij dat die jongens in het weekend een keer thuis zijn, weet je wel. Die vloot is opgegeven. Er varen er niet zoveel meer uit daar.
0: Nee, er wordt weinig gevaren daar.
1: Ach ja, Harderwijk is het ook voorbij.
0: Ja.
1: Liggen ze allemaal in de haven.
0: Ja, nou een beetje ontbijten. Dat kan al met een botervloot.
1: De bruine vloot.
0: Ja, we gaan weer even een nummer... we gaan eerst weer even nieuws uit de regio erbij pakken. Brand in een dak van een woning. En de Nijkerkstraat was snel onder controle. De brandweer is zaterdagavond om 8:30 uitgerukt... voor een brand in het dak van een woning in de Nijkerkstraat in Putten. Dankzij het snelle optreden van de hulpdiensten bleef de schade beperkt. Ja, daar zijn ze voor. Goed bezig dus, hè? We moeten oppassen dat we daar ook weer niet gaan staan applaudisseren langs de kant. Wat we toen ook hadden in de jaren geleden. Gingen we applaudisseren voor de zorg en zo. En voor de brandweer. Dat zijn hun taken gewoon. Dus ja.
1: Keep it real.
0: En Putten vernieuwt de afspraken over schuldhulp. Nou, dat zal wel weer beter gaan. Koos die wil altijd weten waarom, hoe is het ontstaan en hoe is het verlopen.
1: Oh, ja?
0: En dan krijg je altijd berichten van de brandweer en van de politie. En daar staat, de reden is onbekend. De oorzaak is onbekend. Ja, alles is onbekend. Ja. En dan denk je, ja, maak ons dan niet lekker.
1: Maar branden en dat soort nieuws, staat altijd vooraan te trappelen. Maar inderdaad, als je niet precies weet wat vandaan komt. En dit dan, die schuldhulp, is dat vernieuwde afspraken? Ja, dat... staat ook verder niet, wordt ook verder niet altijd toegelicht.
0: Nee, hierdoor wordt het proces van minderlijke schuldhulpverlening efficiënter voor lokale overheidsorganisaties. Daar zijn hulpvragers en schuldeisers bij gebaat. Ja, minderlijke schikkingen, dat betekent over het algemeen dat je wat meer gematst wordt.
1: Ja, vaak wel.
0: Ja, dus dat is altijd goed. Maar ja, aan de andere kant zullen er ook mensen zeggen, oh, maar dan ga ik ook even een schuldje opbouwen.
1: Ja.
0: Dus dat krijg je dan ook weer.
1: Ai, ai, ai.
0: Ja. Dan gaan we naar Harderwijk. Vragen vuur ontbrandt over onzorgvuldig besluit over een nieuwe locatie voor taxistandplaatsen. Achter was vorige week ook al opgesteld, geloof ik.
1: Oh ja?
0: En het kerstfest aangetreden college van BMW. Hoe die ertoe gekomen is om te kiezen voor een nachtelijke taxistandplaats aan de Zuiderzeeboulevard schuin tegenover de Vispoort. Het stoort de oppositiebankjes veroordeelde partij dat in aanloop tot die keuze geen behoorlijke inspraak vooraf is geweest met de binnenstadbewoning die vrezen voor overlast. Ja.
1: Ja, die boulevard is toch een prima locatie op zich. Dat is toch gewoon binnenstad en waar moet je ze anders plaatsen?
0: S'nachts breken de hele boel af, ze rennen rond, er wordt vuurwerk afgestoken, daar hoor je ze niet over, maar een taxistandplaats, dat gaat overlast opleveren. Jongen, dat zijn mensen toch een beetje... beetje moeilijk lopen.
1: Ja, want dat vuurwerk en al dat rondgerit met die auto's, daar moeten ze een keer wat aan doen. Ermelo ook, hoor. Ja,
0: ik weet niet wat er in Putten te doen was. Maar eerst hadden we vrijdagavond volgens mij iemand die het leuk vond om de hele tijd maar 400 meter met een quad te rijden. En dan zo hard mogelijk te gassen. Ja. En dat hielp maar niet op.
1: Nee, heel raar.
0: Dan was er weer vuurwerk ergens enzovoort. Ja, het maakt mij niet uit. Ik aanvaard het.
1: Ja.
0: En ik doe er verder niet moeilijk over. Maar
1: valt mij ook op. Ja, wie zijn dat? En het valt me op. Niemand belt. Iedereen zit maar blijft maar in zijn tuintje zitten. En het is allemaal normaal, weet je wel. Terwijl het volgens mij niet normaal is. Moet gewoon een beetje meer rust hebben. Ja, hou op. Dit gaan we nog vaker tegenkomen. Ja. En hopelijk wordt er een grens overschreden. Maar ja, als er geen blauw op straat is, gebeurt er toch niks.
0: Nee.
1: Maar jij mag niks doen, Bas. Jij en ik mogen niks doen.
0: Nee.
1: Als jij een klap uitdeelt, ga jij naar Lelystad toe.
0: Ja, het is ongelooflijk.
1: Verschrikkelijk.
0: En dan de huurders van de oude biep in Harderwijk blijven dankzij de gemeente te veel betalen. Ik geloof dat ze daar al wel 2 jaar over aan het steggelen zijn. Tjongejonge, wat een toestanden daar. Je kan beter een boek 46 jaar te laat terugbrengen.
1: Ja.
0: Naar de biep. Maar...
1: Maar is het nog een biep of is het,
0: hebben ze... Nee, ze hebben daar woningen. Het zijn woningen. En met de gemeente was afgesproken dat er gewoon normale tarieven zouden worden.
1: Precies, ja.
0: Maar die huisjesmelker die ging dus echt flink aan het melken. En die liet veel te veel betalen. Ik geloof wel 60-70% te veel. En daar is van alles over gedaan. En toen zijn er nieuwe afspraken gemaakt. En toen leek het allemaal over. En nu plotseling blijkt dat er in de kleine letters... weer veel te veel voor betaald, maar dat de gemeente het nog goedkeurde ook.
1: Ai, ai, ai.
0: Ja, daar zijn we nog lang niet klaar mee.
1: Harderwijk. Foei.
0: En dan, ze dan toch over sociale woningbouw hebben in Harderwijk. Beleid sociale woningbouw in Harderwijk is verbeterd. Er zijn zelfs plannen voor een complex. Er is een groeiend aantal aanbod moeten komen van betaalbare huur- en koopwoningen. En antwoord op vragen van ProHarderwijk gaat het college van burgemeester en wethouders aan dat zich helaas niet vertaalt in concrete woningen. Oh ja.
1: Nee, ja, als je die huisjesmelkers hun gang laat gaan, dan gebeurt er inderdaad niks.
0: Nee,
1: ja.
0: Precies. Het is overal zo.
1: Droefenis.
0: En daarom, ze moeten geen indrukken wekken dat er iets geregeld kan worden, want dat kan dus helemaal niet. Zeg dan gewoon dat het niet kan.
1: Ja.
0: En dan wordt er door Harderwijk en Ermelo en Zeewolde een kwartiermaker aangesteld. Voor een jaar voor het versterken van de samenwerking tussen de drie gemeentes. Ja, ze hebben daar een ambtenaren samenwerking, meer inzicht. Is dat
1: ja, meer inzicht. Ja,
0: ja, dat ken je wel. Hè. Nou, daar hopen ook weer daar
1: gesteggel
0: over. Ja, is dat nou wel goedkoper of niet goedkoper? Is het omslachtiger? Bladibladibla. Nee, iedereen is heel tevreden. Maar dan komt er toch weer een kwartiermaker. Dan denk ik, die had er toch al moeten zijn voordat het feestje begon.
1: Klinkt goed maar, hoor, de kwartiermaker. Maar ja. Je weet wel wat dat betekent. Ze schuiven elkaar de problemen toe en...
0: Precies.
1: En die kwartiermaker die kost ook weer een ton per jaar. Hè?
0: Ja. En je hebt een Haags kwartiertje. Als er een kwartier bij staat, dan is het altijd maar afwachten.
1: Maar dan vertrouw jij het niet?
0: Nee, dan is het moeilijk.
1: Misschien heb je
0: wel goed, Bakakaru, Master Blaster.
1: We gaan naar Suriname.
0: Oké, gaan we daar naartoe.

0: daar mee rijden.
1: Zo, nou, dat is pas feest als de politie is geweest. Naar aanleiding van dat wij zeiden van ja, alles gebeurt, maar er komt toch geen blauw op straat. En Roelof die, uit Ermelo die vroeg daar een verzoekje voor aan. En zijn vriendin Justina vraagt ook een verzoekje aan. Die hebben we ook al klaarstaan. En ja, dan krijgt Roelof altijd een beetje last van berichtendiarree.
2: Oh, serieus? Is
1: ja,
2: het,
1: dan schiet hij zo 80 berichten in een half uur voorbij. Die lees ik dan allemaal gewoon niet.
2: Oh.
1: Want dat heeft helemaal geen zin.
2: Hij gaat wel los inderdaad. En ja. Het is bijna niet meer bij te houden.
1: Nee,
2: maar is het een marktkoopman, Roelof? Of,
1: Nee. Maar waarschijnlijk verveelt hij zich.
2: Ik dacht dat hij op de markt stond in Putten. Maar.
1: Nee.
2: Hey, Roelof,
1: hij gaat regelmatig naar de markt. Daar gaat hij naartoe, maar dat.
2: Oh, dat.
1: Dat.
2: Een bezoeker, geen koopman.
1: Nee. Dan gaan we dus het verzoekje van Justina nog even doen. En dat is weer een aanleiding van jouw verzoek.
2: Ja, Suriname, hè?

0: Het Kaseko-ritme is dit. Heb je er eens van gehoord? Kaseko-ritme.
1: Kaseko-ritme,
0: dat is dan een beetje uit Guyana, Suriname, Curaçao. En dat doen die Travassi. En die, wie hadden we net? Die van mij? Travassi. En,
1: ja.
0: Baku.
1: Baku, ja. En Kwaku Festival.
0: Ah, ja, dat hebben we ook nog. Ja,
1: daar hebben we stopgezet, hè?
0: Oh, is het stopgezet?
1: Ja, dat gaat niet meer door in de film zoals het nu was.
0: Nee, klopt, want ze hebben daar geen plek meer in de Bijlmer gelaten. Nee. Het was allemaal te druk. Ze willen het nu naar Almere verplaatsen. Oh. Moeten ze niet naar Putten verplaatsen, joh? Gewoon gezellig hier in Putten, Kwaku Festival. Suriname is genoeg hier in Putten, toch?
1: Ik heb hier dan nooit Suriname gezien, joh.
0: Ja, ik ook niet, nee. Nee, valt mee. Nou, laten we houden zo. Doe maar Almere dan, ja, van Amsterdam naar Almere. Ja. Maar ik hoorde dat inderdaad de Bijlmer volgebouwd was en dat al die Prem Radakishu en hoe heet al die gasten, die bemoeien zich er dan mee. Maar ook voor de mensen in de Bijlmer was het ook niet leuk meer. Maar als het aan Femke Halsema ligt, dan gaat het allemaal wel door,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, Femke Halsema, jongen, die...
0: Slaapt inmiddels met een pistool op de nachtkastje elke nacht.
1: Ik weet het niet, maar...
0: Dat is meteen, hè?
1: Jongen.
0: Was een leuke vrouw voor jou geweest, Bas, denk ik.
1: Oh, schei uit, man. Dan had ik meteen een moord gepleegd.
0: Oh, man. Mooie blonde, mooie
1: als
0: bruine.
1: Als ik haar hoor praten, dan moet ik al bijna overgeven.
0: Ja,
1: hoe ze dan die muil op elkaar houdt, hè?
0: Ik loop een beetje te zangen. Maar ik vind het wel verstandig dat ze sinds een paar jaar... met een pistool naast de bed slaapt. Dat heeft ze wel verstandig gedaan.
1: De zoon liep er ook mee rond.
0: Ze hebben allemaal een pistool daar.
1: Ja.
0: Zaken gaan vooruit in Nederland.
1: En de man die heette Oei.
0: Nee, serieus?
1: Ben jij getrouwd met Femke Halsema? Oei!
0: Nogal. Ja. Nou, ik vond wel een mooie vrouw vroeger. Ja. Een jaar of 20 geleden was ik... Zoals gezegd was ik wel een beetje verliefd op haar. Ja. Ja,
1: volgens mij vind je alles mooi.
0: Ja, nou jij kent mij daarin nog niet. Maar dat wordt vervolgd, ja, dat verhaal. Je leert me daarin wel steeds beter kennen.
1: Ja.
0: Maar ik heb van jou al die roodharige meegenomen. Roodharige.
1: Roodharige, ja. Nee,
0: dat was jouw tip van de week, hè, altijd.
1: Ja, nou ja, roodharige zijn bijzondere vrouwen. Dat sowieso. Maar...
0: Nee, Femke is het ook niet voor mij, hoor. Femke Halsema.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Burgemeestersvrouw, nee.
1: Ben je gek, man.
0: Lama.
1: Dan leg ze je zo aan de burgemeestersketting, hoor.
0: Zo.
1: Goed, wij gaan naar het nieuws van 11 uur.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuur brandt in de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking, een lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort door de werkzaamheden tussen Naar de Vesting en Knoopend Eemnes 7 kilometer file. De vertraging is bijna een kwartier. 10 minuten op de A12 Utrecht richting Arnhem door een kapotte vrachtwagen tussen afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg 4 kilometer file. Op de A50 Os richting Arnhem 10 minuten vertraging tussen Renkum en Knoopend Grijsoord in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: waar heb ik naar zitten luisteren?
1: Ja, we hebben deze al een keer vaker op een lijstje gehad. Ik weet ook niet meer hoe
0: Chapel Rome, Pink Pony Club.
1: De Pink Pony Club. Het is een beetje een, volgens mij een Amerikaanse zangeres uit Californië. Huh? Die, een beetje van die, een beetje moderne, vage, hoe noem je dat? Bohemian, heroin chic-achtige muziek.
0: Nou ja, met roze maandag in Tilburg en de Pride.
1: Daar
0: en
1: past hij wel een beetje in. Ja, daar past hij in.
0: Ja, dat komt toch maar even, zomaar even op tafel. Donderen. Nou, we gaan naar Harderwijk. Jong talent gezocht voor de Circle of Life. Zing mee op het podium tijdens de theatershow in het Garnizoen. Dus iedereen die jong zangtalent is, die krijgt een kans om samen met de Diamond Baritones te zingen op zaterdag 10 oktober. En samen met de cast ook de Circle of Life in het podium het Garnizoen. Nou, is dat weer een verkapte manier van arbeid?
1: Kinderarbeid.
0: Ja. Nou. En dan wie de column wil lezen van burgemeester Jeroen Joon, die heet Pura Vida. En die kan je lezen in, dus even kijken, in de Harderwijker Courant, daar kan je hem lezen. Dan staat Liefde Centraal in de Catharinekapel, klassiek middag met een verhaal. En dat is op 20 september, zondag 20 september, duurt nog even. Spierman en Boy in de Catharinekapel. Het trio, vind ik mooi hè? Het trio Spierman en Boy.
1: Ja,
0: dan zou je denken dat je ook drie namen verwacht hè? Ja. Maar schijnbaar heet de twee Spierman of twee Boy.
1: Ja.
0: Als de liefde niet bestond. Nou, noteer in de agenda, er komt vast nog wel wat nieuws over. Feestavond met live pianoshow in Dorpshuis Hierde. En dat is op 4 september voor jong en oud in Dorpshuis. Het wordt een interactief evenement. Het doet me een beetje denken aan de pianobar.
1: Ja.
0: Als ik het zo zie. Dus ook maar even noteren. Dan te laat ingediend bezwaar in Ermelo. Dat wordt niet in behandeling genomen omdat het te laat is. Ja, simpel. Hoeft niet in de krant, toch?
1: Nou,
0: ja, dan denk ik ook, waarom moet dat...
1: Vinden ze leuk, joh.
0: Het is komkommertijd, laten we het daar maar op aan. En dan is er een fout met een subsidiebrief in Ermelo. En dat haalt de basis onder een bezwaar weg. Een inwoner van Ermelo heeft een beroep gedaan op de hardheidsclausule van de gemeente ten aanzien van de isolatie van haar woning. Ze maakt bezwaar dat haar woning met energielabel C is uitgesloten van de isolatieactie van de woningen, terwijl verschillende buurtgenoten met eenzelfde label wel een brief met een subsidiecode ontvingen. Reden voor haar een beroep te doen om het op het gelijkheidsbeginsel. Door het college van burgemeester en wethouder wordt aangegeven dat de brief aan de buurtbewoners ten onrechte was verzonden, is inmiddels bekend en daarmee vervalt de beroepsgrond van de bezwaar.
1: Nou, het is wel...
0: Je ziet iedereen een verkeerde brief. En dan zeg je, ja, nee, ik moet bezwaar maken. Want we hadden die brief niet eens willen sturen.
1: De komkommers vliegen behoorlijk in het rond, ja. Met dit soort nieuwtjes. Dit gaat dan nergens over.
0: Helemaal nergens over. Laat maar een muziekje er weer tegenaan gooien. Total Touch heb jij op je lijst staan.
1: I'll Say Goodbye.

0: Shit, een treintje. Total Touch, allemaal deze.
1: Tja, maar die vroege nummers van hen, die nummers halverwege de jaren 90 waren goed te pruimen, hoor. Vond ik
0: wel, ja, we zaten goed, maar dat was een behoorlijk niveau, hoor. Ja. Zo, echt wel. Goed, we gaan even weer de regio in. Wethouder van Ronald van Veen is in zijn vakantie. Zie je reisleider, vrijwillig reisleider. Werkt hij met jongeren, heeft psychologie gestudeerd. En dan gaat hij in dit geval naar Italië om daar jongeren de wereld te laten ontdekken. Als reisleider gaat hij mee. Nou,
1: leuk baantje.
0: Ja, leuk baantje. Dan is er een gratis cultuurmiddag in Ermelo. Ermelo wordt samengebracht in de Vleugel. En dat is op 29 juli, woensdagmiddag. Voor een culturele middag voor alle dorpsbewoners. Er is een gratis mix van geschiedenis, theater, creativiteit en ontmoeting voor iedereen. En de Vleugel zit aan de Westerkerk, dus dat kent iedereen wel. Daar kan je dus naartoe. Dan heeft DWS, de eerste oefenwedstrijd hadden ze verloren, maar deze hebben ze gewonnen met 4-0 van ACV uit Assen. Gefeliciteerd ermee.
1: Ja, hebben ze waarschijnlijk een donderpreek gehad en gaat opeens beter, hè?
0: Ja. En dan wordt er door het museum het pakhuis gezocht naar zijn nazaten van de Harderwijkse visser Jantje Kok en schipper Wietse Meijer. Wie kent ze niet? Aanleiding is een bijzondere tentoonstelling die gemaakt wordt in samenwerking met maritiem archeoloog Yftinus van Popta. Mooi, een aparte naam, hè?
1: Ja, het is niet
0: Yftinus van Popta. Goed, hij wist onlangs de identiteit achterhalen van een scheepswrak dat in de jaren 70 in Zeewolde werd opgegraven. Daar zoeken ze dus naar en daar gaan we ongetwijfeld nog het een en ander over horen. En dan, voor jou, ben jij een bierdrinker?
1: Ja, dat hebben we vaker gevraagd. Niet echt, een zomerbiertje. Ik heb met de WK nog een biertje gedronken. Maar dat Burgbierenfestival, jongens, dat is een beetje te veel voor mij, hoor.
0: Ja, dat is grootschalig, hè? 5000 bezoekers zo'n beetje. En dan gewoon midden op de straat, hè?
1: Nou, dat is eigenlijk... Ik gun ieder zijn feestje, maar dat ze dus 2 dagen lang die provinciale weg gaan afsluiten, vind ik echt voor een biertje drinken.
0: Om alcohol te nuttigen op de openbare weg.
1: Op de openbare weg. Ik bedoel, doe dat, regel dat, huur even een stukje bos af of zo ergens, weet je wel. Dat vind ik echt heel ver gaan. Maar het is een van de 4 staatsgesubsidieerde drugs, tabak, alcohol en wat hebben we nog meer? Cafeïne en... Er is er nog eentje. Maar dit is er één van. Wat is nummer 4 ook alweer? Tabak, alcohol, cafeïne en er is er nog één.
0: Ik weet niet.
1: Ja, suiker.
0: Suiker,
1: daar kan niemand vanaf blijven.
0: Nee. Goed, maar dat is in ieder geval gaat gebeuren. Ja. En wanneer is dat? 5.500 bezoekers.
1: Komend weekend, geloof ik.
0: Ja, oké.
1: Volgens mij dit weekend of begin augustus. Ja, begin augustus is dat altijd.
0: Dan...
1: Staat geen datum bij.
0: Dan weet je dat alvast. Dan is een fietser gewond geraakt na een val op de Gaderense weg in Putten. En dat is zaterdagavond gebeurd. Nou, hopen dat het verder goed af is gelopen. Traumahelikopter werd opgeroepen. Ah nee, maar werd wegen aan jullie. Het zat een hoofdwond.
1: Vervelend.
0: Hoe de fiets... Heb je het weer?
1: Ja,
0: in ieder geval is het nog niet bekend, maar ze liep wel een hoofdwond op en meerdere schaafwonden. En ze is ter plekke gecontroleerd en behandeld. Sterkte ermee. En de burgemeester en wethouders van Putten krijgen opslag door de landelijke CAO.
1: Je meent het. Eindelijk goed nieuws voor Putten. Huh?
0: Nou ja, in ieder geval voor een klein deeltje van Putten.
1: De ambtenarij, die gaat er weer op vooruit.
0: Nee, de wethouders en de burgemeester, dat zijn maar 5 mensen. Hebben we dat gehad. Gaan we naar weer een plaatje van jouw lijst.
1: Ja, een oudje.
0: De Ronettes.

0: Zo, wow. Nou, die hebben dan MC Mike G.
1: Zwenneman.
0: En DJ Sven. Nou, die hebben dan gehad. Ik geloof dat we nog één nummer van jou hebben op de lijst.
1: Mijn lijst is al rond 11:30 er helemaal doorheen. We hebben er nog één van Camilla Cabello.
0: Ja.
1: Wou je die nu meteen gaan draaien?
0: Nou, vertel hem maar even.
1: Nou ja, move. Nou ja, die Camilla Cabello, dat is ook weer een leuke dame met Cubaanse roots en zo. Daar val ik ook wel op hoor. Zwart haar, maar ja, inmiddels heeft ze de haar ook geblondeerd. Hè. Het kan al alle kanten op tegenwoordig. Alle kleuren zijn beschikbaar. Maar die maakte deel uit, weet jij van welke meidengroepje die deel uitmaakt? Dat wist ik ook niet. Die Camilla Cabello, die maakte deel uit van een meidengroepje. Wat dan weer door die Pipo de Clown van America's Got Talent en zo. Britain's Got Talent.
0: Oh,
1: hoe heet die gozer? Steve Cowell of zo? Of,
0: Cowell.
1: In ieder geval Cowell.
0: Yeah. En, Simon
1: Cowell, zo heet hij. Ja. Ja, dat is ook een afgrijselijk commercieel figuur.
0: Yeah.
1: Maar hij doet het toch maar even. En die kan wel een paar huisjes, een paar auto's kopen inmiddels. Maar die Camilla Cabello, die maakt deel uit van Fifth Harmony. Zeg je dat wat? Fifth Harmony.
0: Nee,
1: die ga ik ook nog wel eens een keer op mijn lijst zetten. Ja. Maar nu hebben we haar met een heleboel andere heren en dames in een EDM, in een dansnummer.

0: Hatsja.
1: Ja.
0: Nou zeg, wij krijgen meteen een heerlijk mailtje waarbij wij nog geen vijf minuten geleden Burgbieren zeer negatief in het nieuws hebben gebracht.
1: Dat zeggen ze. Nou. Maar dat zie je wel weer. Als iemand bij betrokken is, dan voelen ze dat toch altijd anders.
0: Het komt wel hard binnen.
1: Ik kan me niet herinneren dat wij Burgbieren negatief in de aandacht hebben gebracht.
0: We hebben gezegd dat het heel wat is om een provinciale weg af te sluiten.
1: Ja.
0: En wij hebben, laten we zeggen, bier als zijnde alcohol als een van de vier staatsgesubsidieerde drugs benoemd. Nou ja, dat is wel heftig inderdaad, hè, dat ik dat zeg.
1: Nee, dat vind jij.
0: Ja, dat is precies
1: dat vind jij.
0: Een mening van mij.
1: Die Burgbierenfeesten, die zijn er al heel lang. Ik snap nog steeds niet dat een overheid

0: Kort een lontje een beetje.
1: Nou, degene die reageert luistert veel naar onze uitzendingen. Dus hij weet een beetje wat.
0: Vooral tijdens.
1: Ja, het staat een beetje door elkaar. Ja. Maar zet het gerust even uiteen in de uitzending hier. Iedereen is welkom.
0: Ja. En, dan maken we gewoon een afspraak en dan kunnen we er eens even over hebben.
1: Bedankt voor de snelle reactie. Het is in ieder geval voor ons duidelijk. En,
0: ja, maar dat was het voor ons al hoor.
1: Ja, het was glashelder.
0: Ja.
1: En kijk, wij zeggen ook niet zomaar wat hier. Want ik observeer de maatschappij ook al 23 jaar. En dan zie je op een gegeven moment dingen gebeuren. En dan klopt het wat jij zegt toch. Van, weet je, als je dus ziet wat alcohol allemaal aanricht. Dan is het op zich apart om eens even...
0: alcohol richt helemaal niks aan. Ik bedoel, laten we dat even duidelijk hebben. Mensen, misbruik van alcohol, gemaakt door mensen, dat richt van alles aan. Uiteindelijk zijn er regels dat je op de openbare weg niet mag drinken. En hier doet zich het leuke feit voor dat een openbare weg wordt afgesloten om te drinken.
1: Dat deze reactie toch gebaseerd is op het feit dat ik alcohol een staatsgesubsidieerde druk noem. Ik denk dat misschien daar de pijn zit. Dat is mijn mening. En dat klopt, ja, weet je. En als iemand dat niet vindt, dan mag hij dat gerust eventjes uit gaan leggen.
0: Heb jij niet gezegd dat Burgbier een verschrikkelijk Burgbierfestival of feest, of hoe je het noemen wil.
1: Precies. Ja.
0: Dat negatief is en zo.
1: Sterker nog, we hebben ze veel plezier gewenst. Alleen de vraagtekens, er kwamen wel een paar vraagtekens
0: over. Precies.
1: Van waarom daar, waarom niet in het bos?
0: Ja, dus.
1: Helder.
0: Nou,

0: Nou, nog geen reactie van meneer Vermeer.
1: Oh, maar we laten de zaken maar even rusten.
0: Nee, ik dacht, als hij zo snel kan reageren, zou dat nu ook
1: ja, want kunnen, dat was opvallend snel. Volgens mij hadden we nog geen 10 minuten geleden, hadden we het even gewoon precies. Keurig in het nieuws. En dan, ik stond er wel van te kijken dat, er zo snel, dat wij zo snel eventjes voor personen worden uitgemaakt die Burgbieren heel negatieve nieuws brengen. Ja. Maar we laten maar even rusten en we hebben ze uitgenodigd, toch? Dus laat ze maar komen. Ja, met een lekker biertje.
0: Nee, ik drink geen bier.
1: Oh nee, dat mag
0: niet meer in ieder geval. Nee, nee, dus dat zit er niet in. Eens even kijken, dan gaan wij naar...

0: Mike and the Mechanics. Met Out of the Blue.
1: Ja, een beetje een nieuwere hit van hen, denk ik. Het is niet het oude werk, volgens mij.
0: Oh. Nee, de oude is wat meer gedragen allemaal en zo. Maar ja, ik heb een nummer waar ik fan van ben. Dat is Out of the Blue. Dus waarschijnlijk heb ik al die Out of the Blues beluisterd. Vanaf daar misschien een cover bij zat. En dat ik dacht, oh, het is wel een fraai nummer. Laat ik die ook maar even bewaren dan. Dus, want het is niet het nummer wat ik bedoelde, maar ik vond het wel de moeite waard.
1: Ik ben wel een fan van Mike and the Mechanics, maar ik ken vooral inderdaad die oude nummers uit de jaren 80 van die.
0: Ja. Goed.
1: Gaan we langzaam een eind aan breien.
0: Ja, deze week komt juli ook tot een eind.
1: Ja.
0: En dat betekent dat we in augustus dan nog. En dan Gone in September.
1: Had jij ook ergens in de lijst staan, hè?
0: Ja, die staat er. Daar komt die aan, hoor.
1: Het is september voordat je het weet.

0: De blauwdruk van Moonlight Shadow, Man in the Rain, Mike Oldfield, hoorden we. En ik wou dan zeggen, wat gebeurt er nou allemaal? Maar,
1: ja, wat gebeurt er?
0: De muis bleef hangen.
1: Of krijgen we nog een belletje? Geen belletje uit Ermelo?
0: Nee.
1: Geen mailtjes uit Ermelo?
0: Nee, helemaal niks.
1: Het blijft, het is na een kleine storm rond half twaalf is het weer rustig geworden. Ja. We gaan het zien, maar we gaan afronden, denk ik. Nee.
0: Ja, we gaan afronden. Het zit er weer op voor vanmorgen.
1: Ja, de weekplannen, de weekendplannen en de toekomstplannen. Nou ja, ik ga eventjes uitblazen, denk ik, zo bij de randmeren, zoals gewoonlijk. Even, het is een heerlijke dag natuurlijk vandaag.
0: Ja.
1: En ja, laten we zeggen, ik maak mijn borst weer nat voor de midweek, vol met 30-plussers. Maar fijn dat we weer paadjes hebben kunnen draaien en gesprekjes hebben kunnen voeren en kritieken hebben kunnen spuien. Maar had jij nog wilde plannen deze week? Gewoon een zomerweek zeker?
0: Of nee, eerst maar zien hoe de week doorkomen.
1: Ja, maar heb je nog series in de binge stand staan?
0: Nee, ook niet. Dat heb ik dit weekend afgesloten.
1: En die Michael Jackson docu, is dat wat voor jou?
0: Ja, dat is wel wat voor mij. Maar ik moet nog even kijken wanneer ik dat allemaal ga inplannen.
1: Ja, zeker. Dus, ja. Maar op zich interesseert je dat wel, toch? Of niet? Of vind je, ik heb het idee dat Michael Jackson is niet echt jouw cup of tea, toch? Of wel?
0: Ik bedoel, kijk, de business op zich, de muziekbusiness, die spreekt me wel aan.
1: Ja.
0: En voor de rest, Michael Jackson persoonlijk, heb ik niet zo heel veel mee.
1: Nee. Hou er zo, Bas.
0: Ja.
1: Te gek. Nou, iedereen een fijne week. En
0: ja,
1: tot volgende week maandag.
0: Doe die gekke dingen weer. Lief voor elkaar. En tot morgen dan.

0: ZFM. Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. 2 minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna 2 van de 4 verdachten zich hebben gemeld. Als de andere 2 verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn 5 bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
6: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
7: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
8: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpsstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
3: Maak kennis met Isa. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/Isa.
7: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
9: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
10: Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De rechtbank Gelderland heeft een man uit Oldebroek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar en TBS met voorwaarden voor het bedreigen van 2 personen in Harderwijk. De rechtbank sprak de verdachte vrij van poging tot moord en poging tot brandstichting, maar oordeelde dat sprake was van een zeer ernstige bedreiging. Het incident vond op 11 augustus verleden jaar plaats bij een woning in Harderwijk. De verdachte keerde na een ruzie over gereedschap terug naar de woning nadat hij bij een tankstation benzine en een aansteker had gekocht. Vervolgens gooide hij benzine over 2 aanwezigen en bedreigde hen ermee in brand te steken. De slachtoffers vluchtten de woning in, waarna de verdachte een ruit vernielde. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet kunnen volgens een onafhankelijke stikstofexpert een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de stikstofuitstoot op en rond de Veluwe. Uit een doorberekening blijkt dat de voorgestelde maatregelen perspectief bieden voor natuurherstel en tegelijkertijd ruimte kunnen creëren voor woningbouw, infrastructuur en economische ontwikkelingen, meldt Dagblad de Stentor. Voor de Veluwe, waar de stikstofbelasting al jaren een groot knelpunt vormt, kunnen de maatregelen volgens de analyse leiden tot een merkbare afname van de uitstoot. En tot slot, het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 4 jaar geëist tegen een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Die wordt verdacht van een reeks insluipingen en diefstallen bij hoogbejaarde vrouwen. Onder de slachtoffers bevinden zich ook inwoners van Putten en Nijkerk. Volgens het OM pleegde de verdachte tussen september 2015 en februari dit jaar in totaal 9 diefstallen bij vrouwen tussen de 80 en 98 jaar oud. De feiten zouden hebben plaatsgevonden in onder meer Putten, Nijkerk, Bemmel, Tiel en Doetinchem. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak in deze zaak. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials, en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: In een muzikale ontdekkingstocht van 2 uur rond de wereld kun je genieten van heerlijke salsa of melancholieke fado. Of wat dacht je van swingende Colombiaanse cumbia? Wekelijks gepresenteerd door Ab de Haas.
1: Fijn je beluisterd. Nou, zoals je weet maken we Elmundo iedere week in een gezellige studio van Veluwe Femme Putten. En we zijn er begonnen met Jarabe de Palo met Bonito. De Spaanse mestizo band Jarabe de Palo, houtsap, betekent dat. Rond frontman Paul Donés zorgde in 2003 voor een zomerhit. Het was dus Bonito. Nou, we gaan lekkere muziek draaien. We gaan straks praten met Annemarie van den Berg, singer-songwriter uit Elburg. En we gaan luisteren een prachtig gedicht van Jan Ippel uit Zeewolde. Die komt ook zelfs wat live voordragen in de studio. En de tweede uur dan is Johan Spin uit Heerenveen onze gast. En die gaat, dan gaan we praten over zijn nieuwste boek. En de techniek is weer vertrouwde handen van Linda. Dankjewel, Linda. En wij gaan door naar Frankrijk.

Maître James met Les Roses en des Épines. Les Roses en des Épines, de Roze hebben doorn, is een track van de Frans-Congolese rapper, zanger en producent Gandhi Djuna uit Parijs. James is een zoon van Janana Djumba, zanger uit de band van de beroemde Congolese soukous-band Papa Wemba. In 2013 startte hij zijn solo-carrière. En dan gaan wij door naar Elburg.

0: Annemarie met Perfect. De trouwe El Mundo luisteraars kennen singer-songwriter Annemarie van den Berg uit Elburg nog wel. Perfect is weer een splinternieuwe track van haar. Tijd om eens even bij te praten. Dag Annemarie.
1: Hi, goedemiddag.
0: Hi, goedemiddag. Fijn dat je er bent. Nou, ik heb genoten van het nummer, joh. Ik word er helemaal vrolijk van.
1: Nou, dankjewel.
0: Wat heeft jou geïnspireerd voor de tekst?
1: Nou, het is helemaal autobiografisch.
0: Ja.
1: Dus het komt erop neer dat ik op een gegeven moment op het terras muziek aan het maken was en ik zag iemand kijken.
0: Ja.
1: En ik dacht, oh, die kijkt waarschijnlijk alleen omdat hij mijn gitaar leuk vindt. En zo zat ik een beetje te denken.
0: Ja.
1: En uiteindelijk gingen we steeds weer met elkaar om en ze gingen we samen muziek maken.
0: Ja.
1: En bleef ik dat een gevoel een beetje houden van, ja, vindt hij mij nou ook leuk of niet? Nou ja, dus...
0: Hartstikke leuk, joh.
1: Ja, dus uiteindelijk heb ik dat helemaal uitgeschreven, hoe dat allemaal gelopen is. En dat het uiteindelijk ook allemaal goed gekomen is.
0: Ach, wat leuk, joh. Hey, doe je dat vaker, op een terras live muziek maken?
1: De laatste tijd minder, maar ik heb het wel heel veel gedaan met To Resonate.
0: Ja.
1: Dat is een goede vriend van mij.
0: Ja.
1: Ik denk dat we dat echt 12 jaar of zo gedaan hebben.
0: Nou, wat leuk, joh.
1: Op terrassen en ook al bruiloften, restaurants en dat soort dingen.
0: Hey, en de opname van deze track, heb je dan een eigen studio of huur je daar een studio voor in? Of hoe gaat dat?
1: Ja, ik heb dit bij Hill Road Records gedaan in Drenthe.
0: Oh, ja, ja.
1: Dus ik heb zelf wel zelf een bandje, zeg maar, bij elkaar weten te vinden.
0: Ja.
1: En we hebben daar de opnames gedaan en het is ook daar gemixt.
0: Oh, wat leuk. Hey, en kan je die andere bandleden even aan de luisteraars voorstellen? Wie heb je daarvoor gevraagd?
1: Nou, sowieso dus, wat ik net zei, ik speelde heel lang met To Resonate, met Raymond Goudbeek.
0: Ja.
1: Dus dat. En dus hij was erbij. Mijn vriend Mark Dekker, over wie het liedje gaat, die speelde gitaar.
0: Ja.
1: Ian Baker speelt de mandoline.
0: Ja.
1: En Robin Boink speelt de basgitaar. En heb Marco Mepsen van de Heino's op de drums.
0: Wauw, dan heb je een leuk stel mensen met elkaar gekregen. Zeg. Wat leuk, joh.
1: Superleuk, ja. En, een hele leuke groep ook.
0: Nou, ontzettend leuk. En dat behalve je vriend dan. Maar hoe ken je die mensen allemaal? Hoe kwam je eraan?
1: Even denken. Ja, nou... Raymond speelt inmiddels ook bij de Heino's, dus dat ging via.
0: Ja.
1: En Mark, mijn vriend, die kende Robin wel en Robin die kende Ian wel. En Ian had ik ook vorig jaar, die had ik het jaar ervoor een keer ontmoet, toen hij met zijn eigen band speelde, zo'n folkband.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, oh, hij speelt echt super mooi op die mandoline.
0: Ja.
1: En dat vind ik eigenlijk heel erg leuk voor mijn liedjes.
0: Ja.
1: Dus toen had ik hem al gevraagd van, joh, mocht ik een keer zoiets gaan doen, dan zou je me dan willen helpen.
0: Ja,
1: leuk. Nou, dat vond hij heel leuk.
0: Ah, leuk, joh. Dus, en jij speelt zelf ukulele dan, hè?
1: Ja.
0: Speel je ook nog gitaar? Of,
1: Ja, ook wel.
0: Oh,
1: alleen op de opnames laat ik dat meestal aan iemand anders over.
0: Ja, precies. Ja.
1: Maar live doe ik het wel zelf.
0: Ja, nou, leuk, joh. Hey, en je hebt nog gespeeld op het Grote Vrijheidfestival in Elburg, hè, zag ik?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Klopt.
0: Nou, dat is ook wel bijzonder leuk, denk ik. Had je dat vaker gedaan of had je ervoor gevraagd? Of,
1: Nee, dat was de eerste keer. Ik werd er net voor gevraagd, maar zij zeiden wel van, vind het wel leuk gezien de setting als je dan met band komt spelen.
0: Ja.
1: Dus dat was de tweede keer dat we echt live gingen spelen met deze band.
0: Ja.
1: En ik vond het heel erg leuk, want het is een leuke, hele fijne sfeer, zeg maar, die daar hangt.
0: Nou ja, wij waren aan het fietsen toen op bevrijdingsdag en toen kwamen we in Elburg en toen zag ik daar van, ik kende het hele festival niet. En dacht, oh, dat wat leuk, joh, wat een mooie opzet is dat eigenlijk. Ja.
1: Ja.
0: Dus daar gaan we zeker volgend jaar naartoe.
1: Ja, goed idee. Ja,
0: erg leuk. Ja. Hey, ik ga even een stukje muziek draaien wat je vast zal herkennen. Komt-ie aan, hoor. Als je even blijft hangen.

0: Heb je het herkend?
1: Ja, zeker.
0: Nou, vertel eens.
1: Niels Geuze.
0: Precies, precies, inderdaad. Ja, heb je ook mee samengewerkt, hè?
1: Ja, klopt. Nou ja, samengewerkt. Ik heb een keer in zijn voorprogramma gespeeld, inderdaad.
0: Oh, oké. Ja, precies.
1: En
0: ja.
1: Hij speelde daar ook dit nummer.
0: Oh, wat leuk, joh. Nou, daar heb ik midden in de roos geschoten. Hartstikke leuk.
1: Ja, superleuk.
0: Hey, want ook. Welke muzikanten hebben jou eigenlijk geïnspireerd?
1: Nou, vroeger was ik heel erg fan van Anouk.
0: Ja.
1: Ilse de Lange.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus ook hun manier van zingen vond ik mooi.
0: Ja.
1: Maar nu, de laatste jaren, heb ik ook al veel geluisterd naar Douwe Bob.
0: Oh ja, tuurlijk.
1: En dan vooral zijn wat oudere muziek, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Dus vind ik heel erg mooi. Dus ja. Het is allemaal best wel heel echt en uit het hart geschreven. Ja. En ik hou daar wel van.
0: Ah, mooi zo. Want als je nou een song gaat schrijven, schrijf je makkelijk eigenlijk of zo? Hoe werkt dat bij jou?
1: Is wel wisselend.
0: Ja?
1: Ja. Zoals ik gewoon... een goed idee heb, zeg maar, of tenminste ik weet waar ik heen wil, dan kan het soms heel snel gaan.
0: Ja.
1: Maar als ik dat niet echt heb, dan is het wel lastiger. En te zeggen, wel, je moet dan blijven schrijven en gewoon blijven proberen. Alleen ik merk wel van, als ik gewoon weet van, nou, ik voel ergens iets bij en ik heb een idee, dan gaat het gewoon veel sneller.
0: En heb je dan een melodie er gelijk bij of zo? Of bespreek je dat, of neem je dat op met je medemuzikant? Of ja, hoe gaat dat?
1: Nee, ik begin eigenlijk altijd gewoon met... Vaak heb ik of een zin al in mijn hoofd...
0: Ja.
1: Wat een beetje het hoofdthema of zo beschrijft.
0: Ja.
1: En dan ga ik gewoon op mijn gitaar akkoordjes spelen. En dan als ik op een gegeven moment denk van dit vind ik leuk... Dan begin ik een beetje te neurien en dan kom ik vanzelf op een melodie.
0: Nou, leuk joh.
1: En als ik dat allemaal wel heb, dan ga ik daaronder de rest van de tekst schrijven.
0: Nou, mooi. Want we gaan zo meteen na ons gesprek The Sun Went Down draaien. Hoe kwam je op die tekst eigenlijk?
1: Ja, dat is wel grappig, want toen had ik dus een beetje een writersblok.
0: Oh.
1: Dus ik wist even helemaal niet van, joh, waar ga ik nou een liedje over maken?
0: Ja.
1: En toen ben ik een liedje gaan schrijven over het feit dat ik niet wist waarover ik een liedje kon schrijven.
0: Ja, ja.
1: En The Sun Went Down, dat beschrijft eigenlijk van, goh, ik zit hier al heel lang na te denken en ik kom niet echt verder. En inmiddels is de zon al ondergegaan, dus dat beschrijft een beetje hoeveel tijd er voorbij is gegaan.
0: Oh, wat Nou, onze dichter is intussen al binnengekomen uit Zeewolde, Jan Ippel. Die zit zo te knikken van, je herkent dat wel een beetje.
1: Ja, grappig.
0: Ja, leuke stad, ja. Nou, in ieder geval, we gaan lekker van dat prachtige nummer van jou genieten. En laten we afspreken als je weer wat nieuws erbij. Van harte welkom in El Mundo, hè?
1: Nou, superleuk, dankjewel.
0: Oh ja, nog even een laatste vraag. Waar kunnen luisteraars jou binnenkort weer horen en zien?
1: Er staan nu geen optredens gepland.
0: Nee?
1: Dus weet ik nog niet.
0: Oké.
1: Maar ze kunnen het sowieso, als ze het leuk vinden, via Instagram of Spotify volgen.
0: Maar heb je ook een site? Of?
1: Nee, geen website. Okay. Wel via social media.
0: Oh, oké, hartstikke goed. En dan is het onder de naam van Annemarie van den Berg of gewoon Annemarie?
1: Op Spotify is het Annemarie.
0: Ja.
1: En op de socials Annemarie van den Berg.
0: Oh, oké, van den Berg. Eventjes in de gaten houden, hè? Belangrijk.
1: Ja, precies.
0: Nou, ik vond het heel leuk om jullie in de lijn te hebben. En ik zou zeggen, fijne dag en tot horens.
1: Ja, dankjewel. Ja. En jullie ook een fijne dag.
0: Oké, en wij gaan genieten van The Sun Went Down. Oké, dag.
1: Doei.

0: Annemarie, The Sun Went Down. Nou, nog zo'n melodieuze track van Annemarie van den Berg uit Elburg. En ja, intussen is onze dichter Jan Ippel al aangeschoven. Jan, wat ik net aan het bespreken was met Annemarie, dat sprak je ook wel aan, hè? Als je het hebt over teksten die dan zo uit de lucht komen vallen en op een gegeven moment lukt het even niet.
1: Het is zo ontzettend wisselend.
0: Ja.
1: Je moet echt... Er zijn momenten dat je echt aangaat en dan rolt het eruit.
0: Ja, ja.
1: En momenten dat het werken geblazen is. Ja.
0: Hey, maar hoe vind je deze muziek van Annemarie?
1: Oh, prachtig.
0: Ja, mooi hè?
1: Ja, heel relaxed. Ja. Er komt ook een ik hoor ook banjo's.
0: Ja.
1: Daar gaat zo meteen een gedicht over.
0: Ja, nou kijk, dat is mooi. Goed om te horen. Ja. Oké, we blijven even in Nederland. Nee, we gaan naar België, geloof ik. Ja.

0: Roastbeef met Binnensmonds. Roastbeef is de band rond frontvrouw en singer-songwriter Roos Rehberg uit Duiven, die al een hele tijd in Antwerpen woont. Binnensmonds is haar allerlaatste single. Ik had haar een tijdje geleden nog eens in El Mundo. Lekkere muziek. En dan gaan we even wat anders doen en we gaan naar Amsterdam.
1: Lieve luisteraars, dit is Remco Corporaal van de Amsterdam Fire All Stars en je luistert naar El Mundo.

0: Shalom.
1: Yo. Hike.
2: De Amsterdam Fire All-Stars met Casa Ova. 6 oktober 24 waren de Amsterdam Fire All-Stars nog mijn gasten tijdens de El Mundo Sessions in Estrado. Ze zorgden voor een heerlijk ska-feestje. Later heeft Jan van der Kolk ze nog een keer teruggehaald naar de mes in Harderwijk. Ja, jij zat ook te genieten, Jan. Hè? Dit is lekkere muziek, hè?
3: Wat een heerlijke muziek.
2: Heerlijk, hè?
3: Ik
2: ja,
3: zat
2: lekker,
3: weer
2: hè?
3: Helemaal in mijn jonge jaren.
2: Oh, heerlijk, man. Ja. Maar de ska is gelukkig nog helemaal levend, hoor. Ja. Het is echt leuk, hoor.
3: Ik vind het ook heel verrassend dat dit zo'n Nederlandse band is. Ik,
2: leuk,
3: ken
2: hè?
3: Ze niet. Dank je wel.
2: Nou,
3: dat ik,
2: nou, hartstikke fijn. Nou,
3: dat ik ze nu wel ken.
2: Nou, ik ben blij dat ze er weer een enthousiaste fan bij hebben.
3: Alsjeblieft.
2: Oké, we gaan heel wat anders doen. We gaan naar de Sahara.

0: Aziza Brahim met Baraka. Zangeres Aziza Brahim groeide op in een vluchtelingenkamp voor Sarajevo aan de grens van Marokko en Algerije. Via Cuba vestigde ze zich uiteindelijk in Barcelona. En ze maakt heerlijke desert blues.
1: Artista de la semana.
0: Nou, in dit programma deel zetten we wekelijks een artiest in het zonnetje. Deze keer richten we ons aan tot de Britse folkrockband Mumford & Sons uit Londen. De band werd in 2007 opgericht door Marcus Mumford, samen met Winston Marshall, Ben Lovell en Ted Dwayne. Op dat moment waren ze de begeleidingsband van zangeres Laura Marling. In 2011 won de band de European Border Breakers Award en een jaar later stonden ze op Pinkpop en Rock Werchter. Na een sabbatical gingen ze in 2016 onder andere samenwerken met de Senegalese zanger Baba Maal. En intussen zijn ze 7 albums en enorm veel optredens verder met hun aanstekelijke folkrock. Nou, jullie gaan luisteren naar 2 nummers. We beginnen met Sign No More, gevolgd door The Cave. Veel luisterplezier.

0: Mumford & Sons. We zijn begonnen met Sign No More, gevolgd door The Cave. Ja, en dat is dan de muziek waar Jan zich door heeft laten inspireren. Jan, vertel eens, wat vond je ervan?
1: Ik vond het prachtige muziek. Leuk. Ik kende het niet.
0: Nee.
1: Ik heb de teksten in Google Translate gezet.
0: Ja.
1: En ik zal eerlijk vertellen, ik ben een blije jong. Ik maak overdag mijn blije gedichten waar een grap in mag zitten.
0: Een blije zeehond, hè?
1: Ja, een blije zeehond, ja. En nou is deze muziek, met deze, als je de teksten erbij pakt, dat is best zwaar, hoor.
0: Ja.
1: En het is ook nog een religieus getint.
0: Ja.
1: En ik ga hier nou, ik ga geen grap over maken. Dit ga ik nu eens uit mijn comfortzone. Ik ga nu eens serieus erin.
0: Okay.
1: En ik zal je vertellen, ik ben buiten op de stoep gaan zitten. Het was mooi weer met zo'n klein boxje.
0: Ja.
1: En die heb ik zachtjes aangezet. Ja. En ik heb de muziek gewoon 10 keer in het, misschien de woorden moeten gaan komen.
0: Zo joh. Ja.
1: En op een gegeven ogenblik, met het laatste nummer, hè, met die solo. Zo, dan zit mijn dochter zit ook buiten en die zegt ineens, pap, alsjeblieft, kan iemand die man zijn banjo afpakken? Ik denk, ja, daar gaan we dus. En dan kom ik terug bij het eerste nummer. Sign no more, zucht niet meer. Ja, dat kind moet niet meer zuchten.
0: Nee, precies.
1: En toen dacht ik, ja, wat is dat eigenlijk een leuke titel voor een gedicht? Kan iemand die man zijn banjo afpakken? En dan kijken of we er verder komen. Dus eigenlijk heb ik weinig heel gelaten van de serieuzigheid, van die serieuze toon van Mumford & Sons.
0: Leuk.
1: Hoe mooi ook, maar ik ga in op de banjo.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Kan iemand die man zijn banjo afpakken? Hoor ik daar een banjo? Maar waar is dan dat kampvuur met die cowboys en hun paard? Hillbillies in overall met strohoed en een baard, vingerhoedjes raspend op dat wasbord van weleer. De jeugd van tegenwoordig kent de banjo heel niet meer. Dus pak die man zijn banjo af, geef een upgrade to the moon, een frisse lift. Tokkel gruwelijk lekker, tunes van Taylor Swift en Roxy Dekker. Speel vet stylies op die banjo, K-pop nummers, Billie Eilish, Bruno Mars en Harry Styles. Go viral banjo, 1000 likes, oneindig smiles. Weg dat oude lullen stigma, maak de banjo groot. Of zoals ze tegenwoordig zeggen, maak hem weer de Sigma of de Goat. Skibbe die banjo, lang zal hij leven. En laten we daarna de banjo aan die man weer terug gaan geven.
0: Geweldig.
1: Dankjewel.
0: Geweldig, man. Ja. Zoals je het ook voordraagt, het is heel ritmisch. Ik vind het heel leuk. Ja.
1: Oh, dank je.
0: Nou, even een praktisch vraagje. Waar kunnen luisteraars dit nog even nalezen?
1: Op het tabblad El Mundo, op de website blijezeehond.nl. Ik zal hem ook naar jou sturen, zodat de luisteraars op hun vertrouwde plekje kunnen vinden.
0: Oké, hartstikke fijn. Nou, en dan nog een ander punt van, jij gaat ons voorlopig verlaten, want je gaat een studie volgen, hè? Dus je hebt even wat minder tijd voor El Mundo.
1: Ja,
0: vertel eens.
1: Hoe ga ik dat zeggen? Ik ga mijn eerste graads bevoegdheid Nederlands halen.
0: Dat is toch geweldig.
1: Ik doe het al 37 jaar lang met mijn tweede graads en ik dacht eens, kom op, het is mooi weer.
0: Ja.
1: Ik kreeg het op mijn heupen, ga het eens doen.
0: Ja.
1: En ik zie wel wat er gebeurt, maar ik weet wel dat ik dan wel, weet je, je moet dan 20 uur in de week ongeveer extra belasting wordt gezegd.
0: Dat is een hoop tijd.
1: Ja, dan moet je soms dingen gaan schrappen. Ja. En ik vind nee zeggen altijd moeilijk.
0: Nou. Maar in ieder geval wil ik jou namens luisteraars heel erg bedanken voor jouw prachtige bijdrage de afgelopen periode.
1: Graag gedaan.
0: En we hopen je dan over een paar jaar gewoon weer terug te zien.
1: Ja, heel graag, want ik vond het ook heel fijn om jou en je muziek en Omroep Veluwe te leren kennen. En ik
0: vind het
1: heel erg dat ik over 2 jaar weer de ruimte heb.
0: Oké, hartstikke fijn. Mooi zo.
1: En succes met alles wat je gaat doen, jong.
0: Dankjewel. En nogmaals, jij heel erg bedankt.
1: Graag gedaan.
0: Oké, en dan gaan wij door naar Duitsland.

Herrenmagazin met Früher war es meistens traurig. Herrenmagazin is een lekker indie rock bandje uit Hamburg. Früher war es meistens traurig is een track van het album Alzelgift uit 2008. En dan gaan we natuurlijk het eerste uur afsluiten met lekker reggae van Barrington Levy met het nummer Black Roses. De Jamaicaanse reggae- en dancehall-muzikant Barrington Levy doet momenteel de Engeland. Dus mocht je in de buurt zijn, nou, geniet er even van en tot zometeen.

0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren, voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Welkom terug bij El Mundo, gepresenteerd door Ab de Haas.
1: Fijn dat je maar blijven luisteren. We zijn tweede uur van El Mundo begonnen met Ali Farka Touré en Toumani Diabaté. Met het nummer Monsieur le Maire de Niafunke. De helaas in 2006 overleden koning van de Afrikaanse blues, Ali Farka Touré, hoorde hier samen met in 2024 helaas overleden korrespeler Toumani Diabaté. En het prachtige nummer Monsieur le Maire de Niafunke. En dat hebben we natuurlijk niet voor niks ingepland, want het heeft alles te maken met onze studiogast. Die is al aanwezig, Johan Spin. En daar heeft ook het volgende nummer mee te maken. We gaan naar Good Old Britain.

0: Rolling Stones natuurlijk, met Sweet Black Angel. Deze track van het album Exile on Main Street van de Stones uit 2010 heeft alles te maken met mijn studiogast. Johan Spin. Ik heb hier een prachtig boek voor me liggen, Deep South. Dat heb ik met heel veel plezier gelezen. Dat is intussen al jouw derde boek, Johan, hè, geloof ik.
1: Over het derde boek over het zuiden van de Verenigde Staten, inderdaad.
0: Exact, exact. Want waar komt jouw liefde voor de Deep South vandaan?
1: Ja, dat heeft toch alles te maken met zeg maar, de periode waarin ik ben opgegroeid. Hè? Ja. Een kind van de jaren 60, zeg maar.
0: Ja, precies. Ja.
1: En de muziek die toen gemaakt werd, die viel ook heel erg terug op wat wij niet kenden, maar wat die muzikanten wel kenden, namelijk de blues.
0: De blues, precies.
1: Ja, en, en waar komt dat allemaal vandaan? Toch heel erg uit het zuiden van de Verenigde Staten.
0: Ja, precies.
1: Dus dan ga je op een gegeven moment kijken van, wie is nou artiest die dat nummer geschreven heeft. Ja, en zo ga je verder verdiepen enzovoorts.
0: Dus, en dat is dus zo leuk. Dat lees ik ook in jouw boeken, kan ik nou zeggen. Ja. Want ik ben er zelf ook één keer geweest, maar je bent echt nog echt dieper, veel dieper ingedoken. En dan lees ik bijvoorbeeld dat je dan aan het draaien bent. En dan denk je, ach, laat ik deze afslag eens nemen. En dan kom je op het meest onverwachte plek eigenlijk.
1: Ja, dat is zo. Dat is het enorme voordeel van in je eentje reizen. Ja.
0: Als we nou kijken naar het nummer van de Stones, want hoe moet ik dat rijmen met jouw boek? Welk verhaal zit daarachter?
1: Ja, in mijn boek, het kenmerk van eigenlijk al de drie boeken die ik hierover geschreven heb, is dat het een mengeling is van verhalen over muziek en verhalen over de samenleving.
0: Ja. Ja.
1: En die Amerikaanse samenleving, die van het diepe zuiden, zeg maar, heeft natuurlijk wel een heel apart geschiedenis. Er zijn heel veel dingen gebeurd die wel maar niet zo heel mooi zijn.
0: Nee.
1: Daar is ook, het heeft ook een enorme rijkdom qua muziek en culturele stijlen.
0: Met zijn meegebracht, en, klopt.
1: Precies. Ja. En dat allemaal, dat heeft mij zo ontzettend geboeid.
0: Ja, prachtig.
1: Hier moet ik iets mee.
0: Hè? Ja, ik kan me heel goed voorstellen hoor.
1: Ja. Ja.
0: Nou, je bent dus eerder in ons programma geweest. Dat was denk ik in 2021 of zo. Toen woon je nog in Dront. Intussen ben je weer terug verhuisd naar Heerenveen. Daar kom je oorspronkelijk ook vandaan. Hè?
1: Ja, de geboortegrond.
0: Ja, zeker. Maar goed, maar intussen heb je nou hoeveel bezoeken al gebracht aan het diepe zuiden? Ik denk wel.
1: Ik heb er even kijken, 7 keer. Ja, 7 keer rondgereisd.
0: Ja, hè? Moet je nagaan zeggen. Ja, inderdaad. Nou, als je dan kijkt naar. We gaan even weer een stukje muziek draaien. Dan gaan we verder praten hoor. Blijven dus een beetje in de buurt. Komt-ie aan, Louisiana.

0: Bonsoir Catin met Long Point Two Step. Deze female Cajun groep uit Louisiana wordt onder andere genoemd in het boeiende boek Deep South van onze studiogast Johan. Ja, Johan, kan je dat stukje eens voorlezen? Want hoe kwam je op deze band terecht eigenlijk? Misschien is het wel leuk om daar even naar terug te gaan.
1: Ja, ik was op een groot festival in het zuiden van de Verenigde Staten.
0: Ja.
1: In Lafayette.
0: Ja.
1: Lafayette is echt het centrum van Cajun en Zydeco muziek.
0: Ja, ja.
1: En daar kwam ik bij toeval deze band tegen. Volledig bestaande uit vrouwen.
0: Nou, lees eens voor. Wat heb je erover geschreven?
1: Ja. Nee, even kijken.
0: Ja.
1: Nou ja, het gaat dus eigenlijk om... Ik was op zoek naar de begraafplaats van haar vader,
0: ja.
1: Dewey Balfa. Hmm. Dewey Balfa is zeg maar echt, nou ja, dat is een beetje de man die de Cajun muziek groot gemaakt heeft. Toen het diep in een dal was, toen wist hij gewoon de wereld weer te veroveren met zijn muziek.
0: Ja.
1: Nou, hij is overleden. Zijn dochter heeft de fakkel overgenomen als ambassadeur van de traditionele Cajun cultuur.
0: Ja.
1: En ze heeft een aantal bands gevormd, onder andere Balfa Toujours. En een band die inmiddels al ruim 30 jaar bestaat. En, maar ze heeft ook de band Bonsoir Catin gevormd.
0: Precies.
1: De band bestaat volledig uit vrouwen. Daar zit wel een mannelijke drummer dan nog achter.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar verder volledig uit vrouwen bestaand.
0: Leuk. Ja.
1: Op een van die grote festivals die dan in Lafayette gehouden worden, maar overal in de regio ook... waar je dit soort muziek hoort. Mensen dansen. De two-step. Ja. Het is werkelijk feest als je dit hoort. Hè?
0: Leuk is dat. Ja. Hartstikke leuk. Ja. Hè? Heerlijk. Ja. Mooi hoor. Wij gaan een ander stukje muziek draaien. Komt-ie aan.

0: Buddy Guy. Been there, done that. Ja, hoe kwam je op Buddy Guy? Vertel eens, Johan.
1: Ja, Buddy Guy is natuurlijk een van de, grote namen in, zeker, in de blues. Zeker, hè? Zeker nadat al die andere grootheden het loodje gelegd hebben.
0: Ja.
1: Is hij wel de man eigenlijk die op dit moment de scepter zwaait binnen de blues.
0: Klopt, ja.
1: En ik zag hem ooit eens in Amersfoort op een festival. Dat maakte sowieso al heel veel indruk.
0: Ja.
1: En dus ik reed, overigens was het niet mijn plan, maar ik reed door het zuiden van de Verenigde Staten. En op een gegeven moment dacht ik van ja, weet je, ik kan ook gewoon even 160 kilometer omrijden en dan even kijken bij het geboortehuis van Buddy Guy.
0: Maar neem ons even mee, van waar was je toen op dat moment? Hoe heette die plaatsen?
1: Ik kwam vanuit Lafayette.
0: Ja, precies. Ja.
1: En ik ging dus de Mississippi rivier over. Althans, dat was de bedoeling om vervolgens de Mississippi in te gaan, de staat Mississippi.
0: Ja.
1: En naar,
0: over die prachtige bruggen daar.
1: Precies, ik ken het. Op weg naar een plaatsje in het zuiden van Mississippi, Woodville.
0: Ja.
1: Plek waar ik altijd graag even naartoe ga. Maar toen dacht ik van ja, waarom niet een eind omrijden?
0: Ja.
1: En gewoon even kijken naar dat geboortehuis. Ja, dat heb je dus als fan, als liefhebber.
0: Ja.
1: Dat je denkt van ja, ik moet daar geweest zijn. Even.
0: Ja, precies. Snap ik. Ja.
1: Als ik toch in de buurt, dat wil zeggen, tussen aanhalingstekens in de buurt ben.
0: Ja.
1: En dus ik heb die rit gemaakt. Nou ja, dan rij je eindeloos veel kilometers door. Ja, door afgelegen gebieden.
0: Ja, oude katoenvelden.
1: En dat op een zondagochtend.
0: Ja.
1: Dat je denkt, nou, ik moet niet zonder benzine komen te zitten.
0: Niemand te zien.
1: Dan is het niet best.
0: Nee.
1: En, nou ja, eigenlijk, ja, je staat even stil bij dat huis. Je maakt een fotootje, gaat dat.
0: Ja.
1: En je denkt, ja, dit is toch wel een bijzondere plek eigenlijk. Ja, deze man die is hier opgegroeid, heeft ooit een paar noten geleerd op een gitaar.
0: Ja.
1: En is vervolgens
0: heel beroemd geworden.
1: Precies.
0: Ja. Mooi is dat. Hè?
1: Onvoorstelbaar.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Ah, fijn, dat beschrijf je allemaal in jouw boek. Hartstikke leuk. We gaan weer verder op jouw reis door de Deep South. Laat me horen. Komt-ie aan.

0: Serious Country van Charlie Pride. All I have to offer you is me. Charlie Pride was een in 2020 overleden Afro-Amerikaanse countryzanger en honkballer uit Sledge in Mississippi. Ook onderwerp in het boek van Johan. En Johan, hoe kwam je op hem terecht eigenlijk?
1: Ja, ik kende hem natuurlijk wel. Ik kende het verhaal achter zijn carrière eigenlijk niet. Maar ik kwam ook weer bij toeval vanuit de Hill Country, dus het oostelijke gedeelte van Mississippi, ja. Reed ik de Delta in en kwam in het plaatsje Sledge. Ja. Nou, een plek waar ik denk 400 mensen wonen of zo.
0: Ja. Ja.
1: En ik denk, ja, wat is hierover te vertellen? Eigenlijk niks.
0: Nee.
1: Behalve dan dat Charlie Pride daar geboren is.
0: Leuk, hè?
1: En Charlie Pride, dat is natuurlijk een heel bijzonder verhaal. Ja. Want die in tegenstelling tot wat iedereen vond, dat country witte muziek was en blues zwarte muziek en soul. Hij vond juist country geweldig.
0: Precies, ja.
1: En zijn zus die zei ook wel eens van, waarom speel je nou die muziek van de blanken? Dat is niet onze muziek. Nee. Hij zegt, het is ook mijn muziek.
0: Ja. Mooi eigenlijk, hè? Prachtig, hè? Ja, inderdaad.
1: Opmerkelijk is dat hij... als hij zijn eerste platen uitbrengt enzovoort. Die platen gaan niet vergezeld van een foto. Want mensen weten helemaal niet dat hij zwart is.
0: Nee.
1: En anders dan koopt dat country publiek, die koopt hun plaat natuurlijk niet.
0: Bijzonder.
1: Precies. Ja, precies. Dat is inderdaad heel apart.
0: Ja.
1: Nou ja, en als je dan ook nog Green Green Grass of Home op de plaat wil hebben, dan stijgen de platenbazen helemaal.
0: Ja, precies. Ja.
1: Want in Green Green Grass of Home, daar zit dus een passage. En deze tekstregels: down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries.
0: Precies, ja.
1: Ja, hair of gold, dat zou dus de indruk kunnen wekken dat het gaat om een blanke vrouw. Met andere woorden, een interraciale relatie. Ja. Dat kan natuurlijk helemaal niet.
0: Nee, dat kan niet. Hè? Nee, klopt. Nee. Zeker niet in de Mississippi gebied.
1: Nee, we hebben het over de jaren 60. Hè?
0: Precies, zeker. Ja. Nou, bijzonder.
1: Ja.
0: Heel mooi verhaal. Goed, we gaan verder op jouw reis.

0: Willie King, I Am The Blues. Ook deze in 2009 overleden Amerikaanse bluesgitarist en zanger vind je terug in het boek van Johan. Johan, vertel eens, hoe kwam je met hem in aanraking?
1: Ik was eigenlijk heel benieuwd naar de blues uit Alabama.
0: Ja.
1: Want blues, we zeggen allemaal, het komt uit Mississippi.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is een verhaal.
0: Ja.
1: En er is natuurlijk heel veel gedaan in Mississippi om de blues daar levend te houden, zeg maar.
0: Ja.
1: Heel veel van die
0: blues trail,
1: blues trail markers. Dus in die zin wordt er ook, heel veel aan educatie gedaan voor jonge mensen.
0: Ja.
1: En terwijl Alabama heeft die status dus helemaal niet. Nou, en als je nou één man uit Alabama wilt noemen die echt gewoon swingende bluesen neerzet, dan is dat wel Willie King.
0: Ja.
1: En Willie King is een heel bewogen muzikant. Was een heel bewogen muzikant uiteraard.
0: Ja.
1: Die heel veel voor zijn eigen gemeenschap deed. Dus het was zo dat deed. Dus het was zo dat... hij hielp mensen met het invullen van formulieren. Hij hielp ze om

0: De Heer komt natuurlijk op de eerste plaats.
1: Tuurlijk, tuurlijk.
0: En ja, dan komt de blues.
1: Ja, mooi is dat,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Hey, even nog even een praktisch vraagje. Waar kunnen de luisteraars jouw boek bestellen?
0: Nou, via mijn site.
1: Ja, kan je even noemen?
0: Ja, dus yellowdog.nl.
1: Ja, oké, okay, dat is makkelijk.
0: Een gele hond, hè?
1: Ja, precies. Ja, heel goed.
0: Yellowdog.nl.
1: Mooi zo, ja. Dus dat, als je dan kijkt naar de totstandkoming van het boek, want hoe lang heb je erover gedaan eigenlijk om dit te schrijven? Want je komt dan terug van zo'n reis en dan ga je waarschijnlijk onderweg aantekeningen maken.
0: Ja,
1: en dan begint er al het boek al een beetje te ontstaan, of zo tijdens het reizen? Of,
0: ja, het is eigenlijk een vaste patroon dat ik s'avonds, tenminste als ik alleen reis, heb ik wel eens met anderen gereisd. Ja. Als ik alleen reis, dan s'avonds stuur ik een mail aan mijn vrouw.
1: Ja, ja,
0: waarin eigenlijk al de hoofdpunten van die dag vermeld staan en de bijzonderheden. En dat vormt eigenlijk al zo langzamerhand dan de basis.
1: Okay,
0: en ik had nog een paar verhalen liggen die ik in de vorige boek niet kwijt kon. En dat was onder andere dit verhaal over Willie King. Die had ik eigenlijk al en dat viel de vorige keer gewoon uit. Dus, en daar wou ik toch nog iets mee doen met die Alabama Blues.
1: Ja, precies,
0: met hem als voorman.
1: Nou, we gaan nog even verder op jouw reis. We gaan door naar Louisiana.
0: Ja.
1: Ja.

Curly Taylor met Zydeco Trouble. Ook Zydeco-muzikant Curly Taylor uit Louisiana komt voor in het boek van Johan. En Johan, misschien is het wel leuk om voor de luisteraars die dat minder goed weten om iets te vertellen over de achtergrond van Cajun en Zydeco. Wil je dat doen?

0: Ja,
1: ja, de Cajun muziek, dat is echt de blanke traditionele muziek van de Cajun bevolking.
0: Ja,
1: oorspronkelijk Franse bevolking,
0: ja,
1: die verdreven is uit het noorden.
0: Ja.
1: En uiteindelijk beland is in de bayous en de moerassen van het zuiden van de Verenigde Staten.
0: Ja, ze woonden eerst in Canada eigenlijk, hè?
1: Ja,
0: ja, precies.
1: Ja,
0: ja, ja, ja, Franstalige mensen. Ja.
1: Precies, Franstalig. Ja, ja. En toen de Engelsen dat gebied gingen overheersen, toen moest men dus
0: trouw
1: zweren aan de koning. Ja. En aan de Anglicaanse kerk.
0: Ja, klopt.
1: En dat wilde die Franse bevolking natuurlijk niet.
0: Nee, nee.
1: Dus vandaar dat ze gedwongen werden, deels en deels uit vrije wil, vertrokken. En via lange omweg uiteindelijk beland zijn in de moerassen van het zuiden van Louisiana met name.
0: Nou ja, het is goed om even te noemen, hè, want daar komt die muziekstijl vandaan, weet je wel. Dat is wel leuk.
1: Ja, ja, ja, ja. Dus het is ook, je hoort Europese elementen natuurlijk.
0: Ja,
1: hè. Dus,
0: ja.
1: Accordeon is prominent aanwezig. Viool is prominent aanwezig.
0: Ja.
1: De Zydeco, dat is eigenlijk ook weer zo'n vermenging van die blanke Cajun muziek, zwarte Creoolse muziek, zeg maar.
0: Ja.
1: En dan, het is het gebied natuurlijk rondom New Orleans, het zuiden van Louisiana, waar er vindt een mengeling plaats met blues en gospel en rock en noem het allemaal maar op.
0: Klopt,
1: Het is als een soort, de gumbo, hè, dat is een soep, zeg maar, waar van alles en nog wat in zit, hè, traditioneel voedsel.
0: Moet dat een band Captain Gumbo denken in Nederland?
1: Daar zitten allerlei stijlen zitten daarin, dat wordt met elkaar vermengd en daar komt iets uit en dat heeft men dan Zydeco genoemd.
0: En daar is Curly Taylor een prachtig voorbeeld van.
1: Curly Taylor is daar een heel goed voorbeeld van, omdat hij in zijn muziek zowel zeg maar de oudere bevolking weet aan te spreken met de walsen die hij ook speelt enzovoort. Maar ook door rock-invloeden weet hij ook heel veel jonge mensen aan te boren.
0: Ja, klopt.
1: En het concert wat ik van hem zag in Baton Rouge, de hoofdstad van Louisiana, daar had hij zelfs een nummer van. Dan kan ik even niet op de naam komen.
0: Nou, dat geeft niet.
1: Nou, in ieder geval, iedereen kent het Valerie, hè?
0: Precies. Ja.
1: En dat had hij dus verzijdecode, om het maar even zo te zeggen.
0: Ja, snap het. Ja.
1: Dus hij spreekt heel veel mensen aan met zijn muziek.
0: Ja.
1: En het is natuurlijk hele vrolijke, dansbare muziek ook.
0: Heerlijke muziek.
1: Iedereen gaat onmiddellijk beweegd. En,
0: klopt. Ja, zeker.
1: Ja, fantastisch.
0: Hey, even een hele andere vraag. Staat er alweer een volgende reis gepland? Richting het zuiden?
1: Ja, nou, niet zolang meneer Trump daar de scepter zwaait.
0: Heel goed.
1: Dat ga ik zeker niet doen.
0: Nee, even wachten nog. Hè?
1: En als ik de gelegenheid heb enzovoorts, dan zou ik dat heel graag weer doen. Ja,
0: hartstikke
1: zeker.
0: Mooi. Ja, prachtig. Ja. Nou, dankjewel. Wij gaan richting Afrika.
1: Goed.

0: Boubacar Traoré met Pierrette. Intussen al 84-jarige Afrikaanse bluesmuzikant en zanger uit Mali. Werd aanvankelijk als kleermaker, maar ging in de jaren 80 muziek maken. Ik zag en hoorde hem jaren geleden tijdens het toenmalige festival Mondiaal in Tilburg. Tijdens een hete zomermiddag. Ja, en dan denk ik wel, Johan van Afrika en de Mississippi. Dat ligt dan toch wel een beetje dicht bij elkaar dan, hè? Qua
1: zeker,
0: blues.
1: Ja, zeker. Die invloeden zijn echt heel erg duidelijk. Ja, ja, zeker.
0: Dat is mooi, is dat, hè?
1: Ja, zeker. Zeker in het zeg maar, noordoosten van Mississippi. Dat is toch wat. Dat is iets anders dan de delta, de enorme vlakte waar al die katoenplantages waren. Maar in dat gebied, een wat meer besloten gebied, daar is dus die invloed van de Afrikaanse muziek. Is daar nog heel erg aanwezig in gospel, in blues enzovoorts. Ja,
0: mooi is dat, hè?
1: Ja,
0: prachtig.
1: Zeker. Ja.
0: Ja, dankjewel. Oké, wij gaan naar Ierland.

0: and I'll view your work from the other side of the screen. I wish you continued success, but like the skibbereen eagle, I'll be keeping an eye on you. So we leave it there, so okie doke.
1: Sio Lynn met The Irish Roar. De Ierse band Sio Lynn is de muziekkeuze van Linda. Vertel eens, Linda.
2: Ja, Sio Lynn, daar ben ik al best een tijdje fan van. Want ze maken gewoon extreem leuke Ierse muziek. Een beetje folkmuziek, maar in een heel modern jasje. Het zijn een stel gewoon hele, hele gezellige jongens bij elkaar. En The Irish Roar is eigenlijk een beetje het WK-nummer voor de Ieren. Sowieso het voetbalnummer voor de Ieren.
1: Nou, dat is wel honger, dus, ja,
2: we hebben hem iets te laat opgezet, helaas. Maar ja, goed, ja, ja, in my defense, ik had hem in een lijstje gegooid toen het WK nog bezig was.
1: Nee, je hebt gelijk, klopt.
2: Maar nee, het is gewoon Ierse folkmuziek. Dan weet je, daar heb ik een zwak voor. En Sio Lynn doet het altijd zo leuk.
1: Een hele goede keuze, dankjewel. En dan gaan wij door naar Cabo Verde.

Cesaria Evora natuurlijk met Mar Azul. Afgelopen vrijdag was ik op het Pfingstfestival in Boeghout bij Antwerpen. En dan zag en hoorde ik het Cesaria Evora Orchestra met een eerbetoon aan de helaas overleden koningin van de Morna. En dan gaan wij nog even door naar Brabant.

0: te gaan. Dims Music met Verder Doe Ik Niks. De Brabantse singer-songwriter, theatermaker en dichter Roel Timmers maakt originele liedjes, waarvan Verder Doe Ik Niks een mooi voorbeeld is. Ik had hem onlangs nog in El Mundo. Ja, Johan, dan gaan wij weer afscheid nemen. De tijd dringt, de tijd is kort, het gaat snel allemaal. Ik vond het ontzettend leuk om jou als gast hier te hebben. En ja, we hebben een aardige inkijk gekregen in jouw prachtige muzikale reizen door de Saus.
1: Ja.
0: En laten we afspreken, als je in de toekomst weer een boek uitbrengt, dan ben je van harte welkom. Dus,
1: heel graag.
0: Oké. <Okay. graag>. Ja. Dankjewel voor jouw komst.
1: Ja, graag gedaan. Ja.
0: En dan gaan we natuurlijk El Mundo afsluiten met heerlijke Kassako van Master Blaster. In dit geval Bedi Diseki. Zoals iedere week sluiten we dus af met een Kassako-nummer. Deze keer van de Rotterdamse band Master Blaster uit Rotterdam. De band is opgericht door saxofonist Ramon Lapara, oftewel Lappie. Nou, nog veel luisterplezier en tot volgende week.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beelden is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan de brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij 1 van de verdachten werden 10 van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Is het nieuws uit de regio.
4: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Het college van Ermelo heeft een bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor de verbouwing van een restaurant en de realisatie van recreatieappartementen aan de Palmbosweg 20A ongegrond verklaard. Het college neemt daarmee het advies over van de onafhankelijke commissie bezwaarschriften. De bezwaarmaker stelde onder meer dat zijn recht op medegebruik van het parkeerterrein, vastgelegd in een erfdienstbaarheid, door de vergunning zou worden beperkt. Volgens de commissie blijft dat recht echter ongewijzigd bestaan. Daarnaast ziet de commissie geen aanleiding om aan te nemen dat de voorschriften die aan de vergunning zijn verbonden niet worden nageleefd. Daarmee blijft de verleende vergunning in stand. De politie heeft een man van 38 aangehouden op verdenking van een poging tot overval op een filiaal van de Vibra aan de Stationstraat in Ermelo. De verdachte betrad de winkel en vroeg het personeel om geld, waarna hij zonder buit vertrok. Medewerkers alarmeerden meteen de politie, waarop meerdere eenheden ter plaatse kwamen. Agenten stelden een onderzoek in, bekeken camerabeelden en namen verklaringen op. De verdachte is later die avond aangehouden. Volgens de politie is daarbij geen wapen gebruikt en is niets buitgemaakt. De zaak rondom de poging tot overval is inmiddels geseponeerd. De man blijft wel vastzitten omdat hij nog wordt verdacht van een ander strafbaar feit elders in ons land. En tot slot, dierencentrum De Ark in Harderwijk doet een dringende oproep aan inwoners om zich aan te melden als gastgezin voor kittens. Door de grote instroom van jonge katten zit de opvang momenteel aan haar maximale capaciteit. Volgens het dierencentrum is de zomer traditiegetrouw de drukste periode, maar neemt het aantal binnengebrachte kittens ieder jaar verder toe. De Ark vangt katten op uit 10 gemeenten en kan dieren in nood niet weigeren. Om voldoende opvangruimte te behouden zijn extra gastgezinnen daarom hard nodig. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noord...
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Can I get along without you? Nou, luisteraars, een hele goede middag. We zijn er weer met het programma Toen. En Viola, die mocht af en toe doen. Goedemiddag.
1: In 1482 sprong Jan van Schaffelaar van de toren. In 1703 was er een grote heidebrand in Garderen. In 1964 werd de rioolwaterzuivering aan de Otelaarseweg in gebruuk genomen. Op 16 november 1999 werd de heer Burgering burgemeester van Barneveld. En in 2009 werd de markthal afgebroken. In 1968 kwam de DAF 33 op de markt. En de eerste open cadet werd gemaakt in 1937. En op televisie keken we in de jaren 60 naar Zwiebertje. In de jaren 70 naar Catwiesel. En dit en nog veel meer hoort u in Toen.
0: Goedemiddag, mijn naam is Ben van der Ham en we gaan weer een uurtje lang terug naar toen alles nog goed was. We gaan kijken in de 16e, 17e, 18e en 19e eeuw. Nieuws van jaren geleden hier op de radio. Mijn naam is, ik zei het al, Ben van der Ham en ik neem een uur, neem ik je mee. We gaan een stukje auto rijden, we gaan televisie kijken en we hebben leuke plaatjes van toen. We gaan een stukje auto rijden in die leuke NSU Prins. De Prins 1000, die werd gemaakt tussen 1964 en 1967. En we gaan nog eens een keer kijken naar de wonderenwereld. Ja, van Griet Titulaar, je kent hem nog wel. Die man met baard en zonder snor. Een bijzonder mens, maar een heel leuk programma destijds op de Nederlandse televisie. We hebben het nieuws van jaren geleden. We gaan kijken wat er allemaal hier op de Veluwe gebeurd is. En het begin van de exploitatie van het baanvak Ede-Barneveld bij de spoorweg Ede-Nijkerk. Gebeurtenissen van het toerisme, het ontstaan van het toerisme in Putten en Ermelo en ook de Zwarte Boer gelegen in Leuvenum hebben we wat informatie over. Straatnaamgeving in Nijkerkerveen. En dan stukken wat branden hier op de Veluwe. We hebben het allemaal opgezocht. En ik heb het allemaal voor u klaarstaan. En natuurlijk die leuke gezellige deuntjes die we vroeger op de radio horen. En die bedenken, hey, dat is een tijd geleden. Dat is leuk om die plaat weer een keer terug te horen. En ook een plaatje denk je, ja, die heb ik al vaker gehoord. En van die plaat die denk je, nou, zat ik er echt niet meer op te wachten. Een dame met een hele mooie stem, daar gaan we mee beginnen. Julie Bessie, luisteraars, een goede middag. Dit is Toen op de radio met de platen van Weleer.
2: Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: by the Ocean. En af en toe draaien we een plaatje die niet zo heel oud is, maar de rest is allemaal van die oude meuk, zullen we maar zeggen. Plaatjes van jaren geleden. Zometeen heb ik er eentje uit 1975 van de Nederlandse groep Limousine. Van het nummer 75. Nou, dat heb je echt al jaren niet meer gehoord. En dit is het nieuws van jaren geleden.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: Nou, dat is allemaal verkeersinformatie eigenlijk wat ik voor u heb. Het jaar 1902 op 1 mei, de begin van de exploitatie van het baanvak Ede-Barneveld van de spoorlijn Ede-Nijkerk. Dan op 1 mei 1918 de opheffing van de tol op de grindweg Ede-Barneveld, ingesteld in 1895. Jawel, u hoort het goed, de grindweg Ede-Barneveld. Volgens mij is dat tegenwoordig de A30. 1942, de VATS neemt de buslijnen Ermelo-Harderwijk-Apeldoorn-Barneveld-Apeldoorn over van de firma T. van Maan uit Harderwijk. 31 mei 1944 om 8 uur een beschieting van de buurtgoederentrein 5671 bij Barneveld Voorthuizen. Machinist Blom breekt zijn been als hij van de locomotief springt en de lok is licht beschadigd. En dan nog een berichtje. Twee gebeurtenissen droegen bij tot het ontstaan van het toerisme in ons dorp. En daar heb ik het over het dorp Ermelo-Putten. In de eerste aanleg, de aanleg van de spoorlijn Amersfoort-Zwolle in 1863 en de opkomst van de industrialisatie na 1870 in ons land. Met name rijke mensen die het zich konden permitteren kochten zomerhuizen in de bossen en in het bijzonder aan de Laak op de grens van Putten en Ermelo. Jawel, rijke mensen die kopen nog steeds die mooie, prachtige pandjes op de Veluwe. Er is lekkere Ramstam-muziek uit 1975. Limousine en 75. We gaan maar toen, zo meteen gaan we autorijden met de NSU Prins. En we gaan kijken naar Griet Titulaar.

0: huiswerk maken en dan luisteren naar de muziek die toen op de radio was. 75, 1975. En weet je wat er nieuws was in 1975? Nou, de sloop van Hotel Café Restaurant Het Hof van Gelderland aan de Amersfoortse straat in Barneveld. Het was op 31 augustus 1975. Maar ik heb nog meer nieuws. Jawel.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: Het jaar 1903, het was op 13 september 1903, een spoorwegongeval bij het station Barneveld Holland Spoor. De ontsporing van de D-trein Hoek van Holland-Berlijn. Er vielen 5 gewonden. Dan op 29 augustus 1919 het dorp Voorthuizen wordt getroffen door een windhoos. En grote schade aan de bron van Nagelstraat en in het centrum. De boerderij De Holzenbos werd getroffen. Schuur in elkaar gedrukt en de kap van de Hooiberg. 22 bomen vernield en ook grote schade aan de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat. En dat was 1919. Dan op, het was het weer ook al van slaggen voor. 9 oktober 1923, Johan van der Broek uit Voorthuizen die laat het fietsenmerk Irene registreren. 4 april 1952, de oprichting van het aquariumvereniging De Vuurneon te Barneveld. En dan de eeuwenoude uitspanning De Zwarte Boer. Gelegen in Leuvenum, heeft een geschiedenis die terugvoert naar ongeveer het jaar 1600. De Zwarte Boer bevindt zich op het kruispunt van de oude Hessenwegen, Harderwijk, Deventer, Amersfoort, Zutphen, Putten en Zwolle. De postwagens die hier passeren kunnen een tussenstop maken en door de aanleg van de Zuiderzeestraatweg in 1813 tussen Amersfoort en Zwolle vervalt de gouden dienst van de postwagens via Harderwijk richting Deventer. In het begin van de 20e eeuw wordt de uitspanning in gebruik genomen als horecabestemming. De Zwarte Boer, jawel. Muziek van toen, dit is een heel lief liedje van de dames van de Dolly Dots. Van heel veel hits in Nederland, dit was er eentje van. Een van de mooiste, 1985. Programma Toen, met nieuws en platen van jaren geleden. Na deze plaats nog eentje en dan stappen we in de auto. Dan gaan we toeren over de Veluwe met de NSU Prins 1000. Jawel, een heel leuk klein autootje.

Ach, het is zo waar deze plaats. Zoek jezelf. Blijf alleen jezelf. De Simplistisch Verbond van jaren geleden. Even gaan autorijden. Altijd gaan we even een lekker stukje toeren hier over de Veluwe. Naar de wijk over Ermelo, door Putten richting Barneveld. Over de zandverstuivingen. Dan gaan we richting Hoevelaken. Over Rijkerikenveen terug naar Nijkerk. En dan richting Harderwijk hebben we al een lekker rondje gereden. Dat gaan we vandaag doen met de NSU Prins 1000. Die werd gemaakt tussen 1964 en 1967. 1966 betaalde u toen 5750 gulden. Had je de viercilinder in lijn van 1000 cc. 135 km per uur ging deze badkuip, zoals we hem wel eens noemden, de NSU Prins. En werden er meer dan 207.000 stuks van gemaakt van deze prachtige NSU Prins. Heeft het er nog eentje bewaard? Een 1000 of 3, 4 is iets snel waard. En de eerste NSU Prins die werd gemaakt in 1961. Dus leuke auto's om een keer lekker mee te toeren over de Veluwe. De NSU Prins. En als hij niet wilde rijden, de oude autootjes, mijn kind er wel eens van, dan gaat hij gewoon met de bus. En dan doen we samen met de Hollies de busstop. 1966. Als de NSU niet reed, dan stap je op de bus. Leuke plaatjes van toe.

0: van jaren geleden.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: Het jaar 1901, het was op 16 april 1901. Marie Heineman legde de eerste steen van de Villa Anclama aan de Spoorstraat de Barneveld, genoemd naar de zusters Anna, Klazina en Maria Heineman. Het jaar 1918, ook de inwoners van Barneveld zijn getroffen door de Spaanse griep. De ziekte eiste nogal wat slachtoffers. 1920, in de tuin van het hilletje De

Kootwijk wordt de dependance het chalet gebouwd. En op 22 augustus 1925 om 1:15 brandde in Kootwijk Hotel Pension het hieletje en een grote landbouwschuur gevuld met roggen vrijwel tot de grond toe af. De branden werden gesticht door de toen 18-jarige uit Silicië afkomstige hulpkelner Jozef Schulz, die kort daarna zelfmoord zou plegen door tussen Stroe en Kootwijk op de spoorrails te gaan liggen. 1969 op 11 juli de oprichting van de voetbalvereniging De Glind. En koning Willem I die begreep de betekenis van het verkeersprobleem voor de opbouw van de welvaart. Hij zette zich in voor de stelselmatige uitbreiding van het wegennet over het gehele koninkrijk. Op 9 maart 1827 geeft hij toestemming tot de aanleg van de Zuiderzeestraatweg van Amersfoort naar Zwolle. De Klinkerweg is rond 1830 gereed. Jawel, dat was het nieuws van jaren geleden. Plaatjes van jaren geleden, toen we nog jong waren. Zo'n mooi, lekker, rustig nummer. Charles Aznavour. Inmiddels ook geen jonkje meer, maar hij heeft prachtige platen gemaakt, zoals deze. Yesterday, when I was young. 1970. Yesterday.

0: De muziek van Royce Royce op je radio uit de speakers hier op de Veluwe. Leuke deuntjes van jaren geleden. En ik heb nog één blokje nieuws voor u en dan nog een paar platen. En dan gaan we nog even televisie kijken naar Griet Titulaar. De wondere wereld.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: Ik heb nog een hele rits met korte berichtjes. 18 september 1957. De Barneveldse Beek die treedt buiten haar oevers. En op 12 juni 1958, onder grote belangstelling, werd op die dag een enorm polyester ei geplaatst bij het Barneveldse kippen- en eierrestaurant van de familie van Zwetselaar. De Vossenweg, de Zwarte Broek, die wordt verhard. Het was op 27 oktober 1951 en op 19 januari 1961 de bibberziekte in Voorthuizen. Het kwam niet door de kou, maar de oorzaak was waarschijnlijk insecticide. Wel, de bibberziekte in Voorthuizen. De Puurveenseweg die wordt verhard. Het was 28 januari 1948 en op de 2 juli 1955 de zuivelfabriek De Eendracht. De Terschuur die wordt vergroot en gemoderniseerd. En in Kootwijkerbroek heeft een zeug maar liefst 27 biggen. Dat was op 2 december 1958. De schaapskooi De Stroe die wordt gerestaureerd. Dat was op 3 september 1960. En tenslotte op 4 april 1963 Radio Kootwijk. Die bestaat 40 jaar. En de oprichters van Radio Barneveld die lagen beide nog in de wieg. Dat was 4 april 1963. En ik kan het weten, want één van hen was ik. Ingrid, ik weet niet of ze er in de wieg lag. Geen flauw idee. Het had wel een leuk liedje, jaren wat geleden. En op nummer 1

Ja hoor, ik heb vanmorgen mijn dochter naar Spanje gebracht. En die gaat voor 5 maanden studeren in Spanje. Dat doet toch wel een beetje pijn eigenlijk, hoor. Als je eruit zaait op Schiphol. Maar goed, je moet ze loslaten. Imca, Marina, Olé. We gaan televisie kijken, mensen.

0: Voogde vertelde over Griet Titelaars wondere wereld. Met een vader die ingenieur was, lag het voor de hand dat we thuis trouw keken naar het trotsprogramma De Wondere Wereld dat werd gepresenteerd door Griet Titelaar. Ook toen al griffelden we een beetje om zijn gekke naam en zijn bijzondere baard zonder snor. Maar wat was een volvette Limburgse tongval toch een genoegen om naar te luisteren. Griet schotel ons altijd weer zulke fantastische uitvindingen voor. Hoe simpel, makkelijk, leuk en vooral snel alles zou gaan in de nabije toekomst. Dat duidelijk een zeer hoge dunk van de Japanse robottechnologie. En in plaats van de nieuwwetsigheden angstvallig buiten de deur te houden, omarmde hij juist die technieken. En leerde ons juist dat computers en microchips onze vrienden waren. En in de toekomst nog veel meer zouden worden. Nou, heeft hij gelijk gehad of niet, deze Griet Titelaar. En ondanks dat het een echte gadget- en techniekprogramma was, sprak het mij, een poppenmoedertje en schooljuf van vele knuffelbeesten, ook erg aan. Het programma laat zich in mijn ogen een beetje vergelijken met het Top Gear van nu. Daar kijken ook evenveel vrouwen als mannen naar. En misschien dat Griet dezelfde wulpse uitwerking op vrouwen had als Richard Hammett van Top Gear. De wondere wereld van Griet Titelaar, ja. Waar allemaal van die hebben-dingetjes en tegenwoordig is het de normaalste zaak van de wereld. Dat kijk nu zelf. Ik zit hier in de studio. De telefoon ligt naast me. Ik zit te werken met een computer. Beeldscherm voor me. Wat 1, wat 3. Een muis, 2 muizen. 3 muizen liggen hier. Een heel scherm met allerlei knopjes. En toen de wondere wereld. Toen zaten we nog met platenspelertjes en cassettedekjes en LP'tjes en CD'tjes. Dus de tijden veranderen wel. Maar ja goed, het hoort er allemaal bij. Hey, dat was het programma toen. We kijken naar Griet Titelaars Wondere Wereld. We reden nog een keertje een rondje over de Veluwe met die prachtige NSU Prins. Duizends uit de jaren 60. En wat er de blaadjes in het nieuws een jaar geleden. Wat mij betreft de band van de hand bedankt voor het luisteren. Ik hoop er volgende week weer te zijn met een nieuwe aflevering van het programma toen. Dan hebben we weer van die leuke plaatjes. We gaan weer een stukje auto rijden. En we hebben de televisieprogramma's van doen. En natuurlijk ook die leuke duikjes. Hey, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Als laatste Supertramp. Bedankt voor het luisteren. Dag.
1: Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. Drie vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. Twee van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hey DJ, gib mir deinen Rhythmus.

Luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Kate. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam

Guten Morgen, liebe Zuhörer, lieve vrienden van het Duitsstalige Lied. Welkom bij weer een uurtje Off Gates. En zoals te doen gebruikelijk werd het uurtje ook weer geopend met een nummer van Matthias Reim. Ditmaal was het van zijn album Morgenrood het nummer Jedes Mal. Thema, ja, ik ben eigenlijk een beetje in de wat oudere liedjes gedoken. 60, 70, 80er jaren, ze komen allemaal voorbij. Echte Duitsers en ja, ook nog wat Nederlands artiesten die het in het Duitsstalige geprobeerd hebben. En dat wel aardig gelukt is, moet ik zeggen. Dus gaan we beginnen met een voorbeeld van de Neue Deutsche Welle. Dat kwam op eind 70 en 80er jaren. De groep Geier, Stutz, Flug en de titel Bruto Sociaal Product.

Ja, en dan zijn we weer toegekomen aan de Ojaarlebnis. En ja, eerst de algemene verunzichering. Wat is daar allemaal over te vertellen? Nou, was ook weer zo'n maatschappijkritische groep. Die daar een beetje tegenaan ging. Nou, ze kregen in ieder geval om de naam een beetje trammelant met de verzekeringsmaatschappij dreigt met een rechtszaak. Uiteindelijk kwam alles weer goed en werd de verzekeringsmaatschappij eigenlijk een van de trouwe donoren van deze groep. En zoals ik dus al zei, we hebben het over de eerste algemene verunzichering. En ditmaal van hun album Liebe, Tod und Teufel, het nummer Tarzan und Jane.

In de Ojaarlebis was het dus ditmaal de groep De Eerste Algemeine Verunsicherung. En dat was dus ook weer een product van de Neue Deutsche Welle. Dan weer even een Nederlands artiest, Frans Bauer. Hij neemt ons eventjes mee naar de Duiventil.

Frans Bauer en hij bezong de brenger van de goede boodschappen, de witte duiven, de vrede, liefde en ja, wat moeten we allemaal er nog meer aan toevoegen? Nou, Manuela, ja, niet onder de marentak, maar tussen, unter ma.

En langzaamaan verdwijnt Manuela naar de achtergrond. En de kusjes onder de regenboog zijn dus ook voorbij. Dan een heel ander geluid. Peter Maffay. Two Beast Anders.

En dat waren ze dan weer in het uurtje of Gates Draai Am Rai. En we begonnen het drietal met een vocaaltje gezongen door Ben Kluver, de jongen met de mondharmonica. Daarna was het het instrumentaaltje, het verbindende instrumentaaltje, der Alte Dessauer. Ditmaal in een uitvoering van Jan der Polkaman. En zojuist was het Mireille Mathieu met een liedje wat misschien iets minder bekend is bij het grote publiek. Maar in ieder geval, Mireille Mathieu, hinter de coulissen van Paris. En ja, dan gaan we verder. Want met 17 had men nog träumen. Peggy March!

Dat was dan Peggy March, ook wel bekend. Ze begon eigenlijk onder haar naam Little Peggy March. En dan horen we op de achtergrond Costa Cordalis zo weer met Anita.

En ook Costa Cordalis gaat weer heel voorzichtig naar de achtergrond. Dan ook weer iemand, Falco, met een heel eigen geluid. Rugby.

Falco, hij is inmiddels niet meer onder ons. Oostenrijkse muzikant die met dit nummer als eerste in 1985 was dat de Billboard Hot 100 in Amerika bereikte. Op de achtergrond, u hoort het waarschijnlijk al wel. Ja, Nicole, niet met Ambition Freedom, maar met de Papillon.

En dat was dan bijna aan het einde van dit uurtje Of Gates Nicole met het nummer Papillon. Klaar staat en ze spelen inmiddels al de groep Wind. Laat die zonde in dein Herz. Laat.

0: Luisteraars, allemaal een groen weekend en bis nächste Mal. Tietum! What a sound.
1: Dat betekent weer dat we naar heden zijn gekomen van dit uurtje of iets, maar niet getreurd. Volgende week dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Of Gates. En mocht u niet in staat zijn om op de zaterdagochtend te luisteren, wel op maandagmiddag ben ik er ook. Van 4 tot 5 ook weer met een uurtje Duitsstalige muziek. Maar dan wel weer andere Duitsstalige muziek. Wat mij betreft, graag tot volgende week.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beelden is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37 en hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer, vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer dan gebruikelijk op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Tussen Hilversum en Huizen, 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij de nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft. Take you down into

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt gelukkig niet al te veel voor in de regio. Wel viel op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. DVS 33 Ermelo heeft de tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding overtuigend gewonnen. Op het sportpark van DVS was de ploeg met 4-0 te sterk voor competitiegenoot ACV. In de eerste helft, waarin DVS het meest balbezit had, bleef een doelpunt lange tijd uit. Vlak voor rust brak lag spit de band door de doelman met een vrije loop te passeren en de thuisploeg op voorsprong te zetten. Na de pauze voerde DVS 33 het tempo op en liep het verder uit. Jarno van Essen verdubbelde na ruim een uur spelen de voorsprong. Kort daarna maakte Thijs van Diermen er 3-0 van, waarna van Essen met zijn tweede treffer van de middag de eindstand op 4-0 bepaalde. In Putten is zondagochtend vroeg een fietser gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Garderense weg. Het incident vond plaats ter hoogte van restaurant Allahan. Hulpdiensten, waaronder ambulancepersoneel, kwamen met spoed ter plaatse om medische hulp te verlenen. Vanwege de ernst van de situatie werd ook een traumahelikopter gealarmeerd, maar die hoefde uiteindelijk niet in actie te komen. Het slachtoffer is na behandeling ter plaatse met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. En tot slot, marktkooplieden in Ermelo zijn ontevreden over een fout van de gemeente bij het vergunningstraject voor de weekmarkt. Volgens de ondernemers heeft de vergissing geleid tot onduidelijkheid en onrust over hun standplaatsen. De gemeente Ermelo erkent dat er een fout is gemaakt. Inmiddels wordt gewerkt aan een oplossing om de gevolgen voor de betrokken marktkooplieden te beperken en het vergunningstraject zorgvuldig af te ronden. De kwestie heeft geleid tot vragen over de communicatie tussen de gemeente en de ondernemers. De marktkooplieden hopen dat soortgelijke problemen in de toekomst worden voorkomen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: 快乐 FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij RITA, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid, maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle, de strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen, waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer dan gebruikelijk op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Tussen Hilversum en Huizen, 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
6: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
8: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastig gevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel net over de grens bij Nijmegen is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Marktkooplieden in Ermelo zijn ontevreden over een fout van de gemeente bij het vergunningstraject voor de weekmarkt. Volgens de ondernemers heeft de vergissing geleid tot onduidelijkheid en onrust over hun standplaatsen. De gemeente Ermelo erkent dat er een fout is gemaakt. Inmiddels wordt gewerkt aan een oplossing om de gevolgen voor de betrokken marktkooplieden te beperken en het vergunningstraject zorgvuldig af te ronden. De kwestie heeft geleid tot vragen over de communicatie tussen de gemeente en de ondernemers. De marktkooplieden hopen dat soortgelijke problemen in de toekomst worden voorkomen. In Putten is zondagochtend vroeg een fietser gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Garderenseweg. Het incident vond plaats ter hoogte van restaurant Allahan. Hulpdiensten, waaronder ambulancepersoneel, kwamen met spoed ter plaatse om medische hulp te verlenen. Vanwege de ernst van de situatie werd ook een traumahelikopter gealarmeerd, maar die hoefde uiteindelijk niet in actie te komen. Het slachtoffer is na behandeling ter plaatse met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. En tot slot, raadsleden uit Ermelo en Harderwijk vragen aandacht voor een menselijkere uitvoering van de regels rondom bijstandsuitkeringen. Volgens hen kunnen inwoners die alle voorschriften volgen toch in de problemen komen door de complexiteit van het systeem. Raadsleden Wilco Bos van Pro Harderwijk en Irene Karsen van Progressief Ermelo maken zich zorgen over de behandeling van kwetsbare inwoners. Dagblad De Stentor meldt dat de oproep volgt op een zaak waarbij een uitkering werd stopgezet, terwijl volgens de betrokken raadsleden de geldende regels correct waren toegepast. Juist dat laat volgens hen zien dat het huidige systeem onvoldoende rekening houdt met de persoonlijke omstandigheden van kwetsbare inwoners. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
2: Sidney Cabral, het is een doelpunt. Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Luisteraars, ik heet van harte welkom bij het eerste uur van de Golden Oldies. We begonnen vanavond met The American Breed en Bend Me, Shape Me uit 1968. Wat gaan we nog meer voor draaien? Natuurlijk, we hebben ons A en B-kantje. Dit keer is een single van Pieter en Gordon. De nummer 1, het komt uit 1968. En voor de rest hebben we natuurlijk nog een plaat van Elvis, Nederlandstalige plaat en heel veel andere leuke muziek. Ook een blokje duizend volgende uur nog. Dus kortom, gezellige, leuke muziek blijven we gewoon vanzelf bij. Dan hoort u er allemaal voorbij komen. Mocht u echter ook een plaatje willen aanvragen, dat kan natuurlijk. En dat mag u dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio is 0341 voor. E-mailen kan ook. En dat mag naar studio@veluwfm.nl. Dus studio@veluwfm.nl. We gaan verder met een jarige en dat is vandaag Bonnie Gentry. Ze wordt vandaag 78 jaar en uit 1971 gaan wij van haar draaien Benjamin.

En we draaien voor Linda Nash met Country Boogie Woogie uit 1973. We gaan verder met de Ike and Capers en Come Into My Arms uit 1954.

En dit was dan de Jack Earls en de Jimbo's. En we draaiden de Slowdown uit 1956. Zijn toch komen met de A&B-kantje. En dit keer heb ik gekozen voor Peter en Gordon. A World Without Love. Dat nummer werd, dat stond op een gelijknamige album. Dat werd uitgebracht in 1964. Precies zijn op 28 februari. Het nummer werd geschreven door Lennon en McCartney. En dat kwam natuurlijk ook ongetwijfeld doordat Lennon McCartney een relatie had met de zus van Peter Asher. Goed, uiteraard gaan we hierna het B-kantje voor u draaien.

En we draaiden If I Were You van de Peter & Gordon. Dit was dan een B-kantje die ze uitbracht in 1964. Goed, we gaan verder met Faint Heart and Fair Lady Band. En we gaan van hun draaien uit 1970. So Long, Susie.

En we hadden de Fifth Dimension met Save the Country uit 1971. U luistert nog steeds naar de Code Oldies op uw seizoen Veluwe FM. En als u het leuk vindt om een plaatje aan te vragen, dan kan dat natuurlijk. Dat mag u dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio is het 0341 ervoor. E-mailen kan ook. En dat mag naar studio@veluwefm.nl. Dus studio@veluwefm.nl. Zijn terugkomen aan nummer 1 van 1968. En als we gaan kijken in de Duitse hitlijst, zien we daar staan Des O'Connor en I Pretend.

1368 draaiden wij Tom Jones met Sling Ring On. Voor de plaat van Elvis gaan we terug naar 1973. Hij bracht toen het album uit Rise on Rock. En van dat album gaan wij voor u draaien Sweet Angeline.

We draaien voor P.A.K. Limited met Ain't No Way uit 1970. Goed, we gaan terug naar met de Nederlandstalige plaat aan 1963. Cor

En we hadden Patrick Juvet met Got a Feeling uit 1978. We gaan verder met Dandelions en She's Mine uit 1956. Hallo.

En als laatste plaat van dit uur draaiden wij de Drifters en Dance With Me uit 1959. Ja, het laatste plaatje, maar niet gedurfd, want na het nieuws gaan we uiteraard gewoon gezellig nog een uurtje door. Dan hebben we nog een blokje Duits en nog heel veel andere leuke muziek. Dus blijf er gewoon gezellig bij, zou ik willen zeggen. Dan komt u het allemaal vanzelf voorbij komen. Tot aan het nieuws gaan we nog een nummer draaien van James Last. En wat ons betreft, tot zo.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi, kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
2: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschrijden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
1: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Uw presentator is Stefan Schoenmaker.
1: Luisteraars, ik heet u van harte welkom bij het tweede uur van de Golden Oldies. We begonnen dit uur met de White Plains en Carolina's Coming Soon uit 1970. Wat gaan we er meer voor draaien? Natuurlijk, we hebben onze Duitse plaatjes. We hebben nog heel veel andere leuke muziek. Mocht u echter een verzoekje willen aanvragen, dat kan natuurlijk. En dat mag u dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio's 0341 ervoor. E-mailen kan ook. En dat mag naar studio@veluwfm.nl. Dus studio@veluwfm.nl. We gaan verder met de Torero's en Cam uit 1967.

Dit waren natuurlijk de Beatles met I'll Catch You uit 1963. We zijn teruggekomen aan het blokje Duits en beginnen met Cindy und Bert en die Sommermelodie uit 1974.

En we sluiten het Duitse blokje af met Vicky Leandros en Upsheet to Trey uit 1974. We gaan verder met Van Morrison en de Brown Eyed Co. uit 1967.

En we draaiden de Velvets met He Was Really Saying Something uit 1964. We hadden een paar draaien van de Cats en Dance Dance uit 1971.

En draaide Albert Hammond met Everything I Want To Do uit 1974. Van de week overleed op 94-jarige leeftijd Bless Johnson. Hij was in de film van de Pink Panther, de trompetist. En uiteraard gaan wij dat nummer voor u draaien. En dat is dan in de versie van Henry Mancini uit 1964.

En we rijden voor Johnny and the Hurricanes en Storm Wearing Wedding uit 1960. We gaan verder met Daddy Cool en Come Back Again uit 1971.

En we draaiden voor u Down to the Waterline van Duitsweets uit 1978. We gaan verder met de Tremolos en Suddenly You Love Me uit 1968.

En u hoorde Big Mouse en Little Eve met Welcome Home uit 1977. We gaan verder met Beth Harrell en You Baby uit 1967.

De uitsmijter van vanavond is Barbara Mills en Make It Less Take Your Time uit 1965. Ja, luisteraars, het zit er weer helemaal op. Ik hoop dat het leuk gevonden heeft. Wij hebben het tenminste met heel veel plezier gedaan. Ik wil u hartelijk bedanken voor het luisteren naar ons. En ik wil Hans bedanken voor techniek. En uiteraard zijn we de volgende week ook gewoon weer aanwezig. En dan gaan we weer de tweede uur It's Country Time voor je draaien. Dus daar ga ik me weer een beetje op voorbereiden van de week. Komt helemaal goed. Want voor ons zou ik zeggen, wel rust het voor straks. En tot volgende week. Dag.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
2: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
1: De gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer, vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het Regio Nieuws. Raadsleden uit Ermelo en Harderwijk vragen aandacht voor een menselijkere uitvoering van de regels rondom bijstandsuitkeringen. Volgens hen kunnen inwoners die alle voorschriften volgen toch in de problemen komen door de complexiteit van het systeem. Raadsleden Wilco Bos van Pro Harderwijk en Irene Karsen van Progressief Ermelo maken zich zorgen over de behandeling van kwetsbare inwoners. Dagblad De Stentor meldt dat de oproep volgt op een zaak waarbij een uitkering werd stopgezet, terwijl volgens de betrokken raadsleden de geldende regels correct waren toegepast. Juist dat laat volgens hen zien dat het huidige systeem onvoldoende rekening houdt met de persoonlijke omstandigheden van kwetsbare inwoners. In Putten is zondagochtend vroeg een fietser gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Garderenseweg. Het incident vond plaats ter hoogte van restaurant Allahan. Hulpdiensten, waaronder ambulancepersoneel, kwamen met spoed ter plaatse om medische hulp te verlenen. Vanwege de ernst van de situatie werd ook een traumahelikopter gealarmeerd, maar die hoefde uiteindelijk niet in actie te komen. Het slachtoffer is na behandeling ter plaatse met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. En tot slot, marktkooplieden in Ermelo zijn ontevreden over een fout van de gemeente bij het vergunningstraject voor de weekmarkt. Volgens de ondernemers heeft de vergissing geleid tot onduidelijkheid en onrust over hun standplaatsen. De gemeente Ermelo erkent dat er een fout is gemaakt. Inmiddels wordt gewerkt aan een oplossing om de gevolgen voor de betrokken marktkooplieden te beperken en het vergunningstraject zorgvuldig af te ronden. De kwestie heeft geleid tot vragen over de communicatie tussen de gemeente en de ondernemers. De marktkooplieden hopen dat soortgelijke problemen in de toekomst worden voorkomen. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Zet je radio hard, want...
6: It's time for the love zone.
7: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landes is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landes werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
2: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
1: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan het weer nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
5: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

106.1 in Ermelo op FM 105.0. 93.1 FM op de kabel. Dit is het groene hart van je radio.

In Putten op 106.1. In Ermelo op 105.0. En op de kabel op 93.1. Dit is het groene hart van je radio. Veluwe FM.

0: is the end of the MSR, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheiden nou, hè? Weet jammer nou.
6: Is het nu al afgelopen?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand bewoedde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: Hey, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. De politie heeft een man van 38 aangehouden op verdenking van een poging tot overval op een filiaal van de Vibra aan de Stationstraat in Ermelo. De verdachte betrad de winkel en vroeg het personeel om geld, waarna hij zonder buit vertrok. Medewerkers alarmeerden meteen de politie, waarop meerdere eenheden ter plaatse kwamen. Agenten stelden een onderzoek in, bekeken camerabeelden en namen verklaringen op. De verdachte is later die avond aangehouden. Volgens de politie is daarbij geen wapen gebruikt en is niets buitgemaakt. De zaak rondom de poging tot overval is inmiddels geseponeerd. De man blijft wel vastzitten omdat hij nog wordt verdacht van een ander strafbaar feit elders in ons land. De brandweer op en rond de Veluwe is vanwege de aanhoudende droogte extra alert op het risico op natuurbranden. Hoewel op verschillende plaatsen sloten en beken droogvallen, verwachten de Gelderse veiligheidsregio's geen tekort aan bluswater. Brandweerkorpsen controleren onder meer de beschikbaarheid van geboorde blusputten op de Veluwe en schalen bij natuurbranden indien nodig sneller op met extra watervoorzieningen. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van grootwatertransportsystemen om water over grotere afstanden aan te voeren. Volgens de veiligheidsregio's blijft de beschikbaarheid van bluswater per gebied verschillen. Daarom houden brandweerposten de lokale situatie voortdurend in de gaten en bereiden zij zich voor op verschillende scenario's tijdens natuurbrandbestrijding. En tot slot, in Putten is zondagochtend vroeg een fietser gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Garderenseweg. Het incident vond plaats ter hoogte van restaurant Allahan. Hulpdiensten, waaronder ambulancepersoneel, kwamen met spoed ter plaatse om medische hulp te verlenen. Vanwege de ernst van de situatie werd ook een traumahelikopter gealarmeerd, maar die hoefde uiteindelijk niet in actie te komen. Het slachtoffer is na behandeling ter plaatse met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Melietse met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten, dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning, ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Londen is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.